0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het

0: Ja. Weet je niet te tangen. Ja, man. Ja, fucking man. Echt bewaard.
1: Echt hard.
0: Ja, man.
1: Ja.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de witte adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
9: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: plusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
10: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
3: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Bel-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Mastermate Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni in

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer, zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is

Je hoorde Doug Seagers, Angel from a Broken Home. En daarvoor hoorde je uit 1984 The Cure, de Kate Pillar. Vanavond, ja, staan ze op Pinkpop. Een hele goede morgen. Het is weer zaterdagochtend, het is weer weekend. En ook wel, kun je dan zeggen, eindelijk weekend. We zijn er tot 9 uur met de show. En natuurlijk hoor je het allemaal hier bij LOVE Radio. Volgende week het Paling Sound Weekend. Een heel weekend alleen maar muziek uit Volendam. Nou, dat gaat een feestje worden volgende week. En ja, om het alvast een beetje in te luiden. Even deze, Polly Helders SM.

Muziek uit 2012 van 7070 Bombay Street. Lekkere uptempo plaat zo op deze zaterdagochtend. Dit is nieuwe muziek. Vorige week kwam deze plaat uit van Tom O'Dell in samenwerking.

Fijne plaat. Op 27 en 28 juni volgend weekend reist de Popcore Stemband door onze regio met pakkende en bekende popsongs. Dit is een gelezen kans om de Stemband uiteindelijk een keer in actie te gaan zien op enkele verrassende locaties. Volgende week zaterdag 27 juni zal de Stemband bijvoorbeeld optreden tijdens de Van Damme Dagen. Om 11:30 in de ochtend zingt het koor vanaf een boot in de haven ter hoogte van Café de Dijk. De Stemband laat een paar prachtige nummers horen uit een moderne repertoire. De instrumenten zijn van dirigent Roland Bosma en de begeleiding is van de pianist Gerard Casimir. Volgende week dus kun je dat dan, als je wil, gaan meemaken. Tot zover dan dit. Nu terug naar 1980. Even denken met Diesel. Down in the Silver Mine.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

blijft mooi. Af en toe zo'n plaatje van André Hazes in de uitzending. Zij gelooft in mij. Was dat nieuws van handbalvereniging Kras Volendam. Want handbalvereniging Kras Volendam heeft het contract van hoofdcoach Debbie Bond verlengd. Bij Garage Kiel de Dames. Daarmee zitten de club en het team weer de 2 jaar geleden in gestage weg voort. En wordt er verder gebouwd aan het project rondom de dameslijn in Volendam. De club spreekt van een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het dameshandbal binnen Volendam in de regio. En onder leiding van Debbie Bond heeft Garage Kiel Volendam dames 1 de afgelopen seizoen grote stappen gezet. Voor de afgestelde doelstelling aansluiting vinden bij de subtop. En een positie in de top van de competitie werd gerealiseerd. En we wensen natuurlijk Debbie heel veel succes. We gaan even lekker terug in de tijd. En dat gaan we doen met een plaatje van The Beatles, No Reply. Ja,

0: Zo, met de Beatles gingen wij even lekker...
1: terug in de tijd.
0: Naar 1964. Ja, dat is best wel een paar jaar geleden.
2: Wij maken Edam Volendam wakker. Elke dag bij jou.
1: LOVE.
0: Nou, lig hier nu nog in je nest. Kom op, joh. Het wordt mooi weer vandaag. En we zeggen, geniet van je dag. Hè? Maken we wat van. Tijd voor weer nieuwe muziek. Dit is Jet Rebel met zijn nieuwe single. Changes coming round the bend.

Phil Collins met een heel blaasorkest. You don't matter to me. Op zaterdagochtend bij LOV Radio. En dan gaan we even een lokale muziek draaien. Ik zeg het nog maar een keer, volgende week het hele weekend alleen maar lokale muziek op dit radiostation. Paling Sound Weekend. Tijdens de volgende dagen gaat het plaatsvinden hier op dit radiostation bij LOV. Is next one.

0: werd meer gezegd. Blijf mooi, nooit geen hit geweest. Yesterday's Memories, dat was Next One.
1: Het gevoel van de zomer.
2: Zeker waar je hier.
0: Zeker. Lekker weer, ja, eindelijk. En dat te vieren, een zomerse

is a Burg. In 1992 was dit By My Side. Zo, even aandacht nu voor Speeltuin de Speelderij. Ze bestaan 25 jaar en ze trakteren. En het wordt vandaag groots gevierd. Vanmiddag 12 tot 5 staat de Speeltuin in het teken van een feestelijk programma met theatertractaties. En uiteraard volop speelplezier. De Speelderij werd in 2001 officieel geopend en is sindsdien uitgegroeid tot een begrip in de regio. Voor het jubileum is jeugdtheatergezelschap Aventura Silent Disco Theater uitgenodigd. En professor Arie van Tuna verzorgt die dag 3 voorstellingen van elk ongeveer 35 minuten. Van de bezoekers met een koptelefoon op volledig opgaan in de verhalen en kunnen meedansen op de muziek. Verder kunnen alle kleine bezoekers gesminkt worden. En is het wereldberoemde kasteel Luchtkussen aanwezig. En rijdt de populaire limo-koe rond. Omdat de Speelderij jarig is, wordt er ook dus getrakteerd. Popcorn is er, poffertjes. En ook staat er een suikerspin klaar voor de bezoekers. Mooi weer wordt het ook, dus het wordt een fantastische dag. Open dag, dus open dag, jubileum wordt gevierd bij de Speelderij. Dan nu. Even lekker van Roxy Music. Brian Ferry en zijn mannen hadden grote hits, vooral in de jaren 80. Er was er eentje van

Nou, als je je afvraagt, is er nog more than this? Absoluut. Ja, Kwakman staat wel weer helemaal klaar voor. Hem hoor je straks met zijn ochtendshow. En al die andere programma's die je op de zaterdag gewend bent, komen ook al vandaag uiteraard weer voorbij. Ik wens je een hele fijne zaterdag. En ik heb er nog eentje voor je. Blanco Sofia. Blanco Sofia, kom maar.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Juliana-dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
13: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sound. Paling Sound.
14: Jaap Kwakman.

Zo, nog even alles instellen. 1, 2, 3. Ja, het werkt. Ja, dat is fijn. Ik zeg een bijzondere goedemorgen op deze tropische zaterdagochtend, de 20e van juni. Morgen alweer die langste dag van het jaar. Ja, en ik dank André Kroon natuurlijk voor zijn afgelopen uurtje. Eindelijk weekend, dat klonk weer fijn. We openen deze show met de muziek van Matt Costa en het liedje Sunshine. Daarna Ocean Ellie met Left of the Dealer uit 2025. Ja, we gaan er weer wat moois van maken dit uur. Je mag ze ook aanvragen via de WhatsApp 0299369916. En dan kan ik altijd even kijken wat ik daarvoor in jou kan betekenen. Momenteel al 22 graden op die thermometer. Gaan we vrolijke muziek draaien. Wat dacht je van lekkere zomersmuziek uit Spanje? Sprongetje terug naar 2019 met deze van La Pegatina. Ga genieten van La Ciudad de los Gatos Negros.

Ja, lekkere Spaanse klanken van La Pegantina. La Ciudad de los Gatos Negros. Het volgende liedje is voor Annette Klauer en consorten. Want die zitten momenteel in het Spaanse, zijn ze aan het luisteren. En omdat ze in het Spaanse zijn, is het wel misschien grappig om een Italiaanse plaat voor ze te draaien. Voor Annette en Nico en ook voor René, deze plaat van Adriano Celentano. Geniet van Azzurro.

Oh yeah, muziek van River Matthews, je hoorde Sunshine. Ja, het Hoogrijmaatschap Hollands Noordere Kwartier heeft het onderhoud aan stedelijk water van de gemeente Edam-Volendam overgenomen. Het waterschap onderhield hier al 40 kilometer aan sloten. Daar komt nu 69 kilometer bij. Door zelf de sloten te onderhouden krijgt de HANK meer grip op het watersysteem. Het onderhoud bestaat uit maaien en baggeren en is nodig voor de doorstroming van het water. Met name de overname van dit water is het project Overname Stedelijk Water afgerond. Afgelopen dinsdag tekende de Hoge Rijnwaterschap Klazien Hartog Stedelijk Water en wethouder Kees Schilder de overeenkomst. Klazien zegt daarover: het vlot afvoeren van water in tijden van veel regenval is voor ons van groot belang. Zeker nu het klimaat verandert en het vaker heviger regent. Bovendien kunnen we ons maaiwerk efficiënt uitvoeren omdat we op veel plaatsen het werk grootschalig uitbesteden. Ook wethouder Schilder is enthousiast. Het is goed om deze taak aan één organisatie met veel kennis en ervaring van het watersysteem over te dragen. Dat is samen tussen Edam-Volendam en het HANK deze afspraken. Ja, goed. Ja, het was natuurlijk vannacht heftig aan het regen ook. Dus, en gisteravond. Dus dat is wel nodig voor die toekomst, die veranderingen daar. Ja, goed. Zou ik nog maar een zomersliedje dan draaien? Nou ja, vooruit dan maar weer. Op de dag natuurlijk dat het Nederlands elftal ook weer op het toneel gaat verschijnen. Op het WK-toneel, ja. Draaien we nu lekker de klanken van het album Graceland. Het 86 is dit Paul Simon. The boy in the bubble.

de ska-versie van Make It Mine. Natuurlijk van Jason Mraz hier op LOVJ Radio. Daar is het best wel een zomersweekend. Momenteel alweer 23 graadjes op die thermometer. Belooft het weer een prachtig mooie dag te worden. Nou, dat is dan niet mis. Dat mag wel wat vaker. En dit is al vanochtend goed natuurlijk, hè? Goed. Even tijd voor wat wegwerkzaamheden dan. Er worden asfaltreparaties uitgevoerd op maandag 13 juli op de volgende locaties. Dat is de Drukweg in Kwaaddijk, de bocht Schardam, het Edammerdijkje in Middelie. Raakvlakken met de werkzaamheden aan de brug in Schardam zijn mee afgestemd. Dus hou daar even rekening mee, mocht je natuurlijk die kant op gaan. Ja, zo simpel is dat. Goed, het volgende liedje is een verzoekje. En die draai ik even speciaal voor mijn collega Evert Jonk. Moest er eentje zijn van Vicky Leandros. Een liedje die ik eigenlijk nog nooit had gehoord. Maar dan stiekem toch wel een beetje op repeat stond afgelopen week, hoor. Ja, best wel mooi. Ga genieten van Verlorenes Paradies.

0: Stukje kwaliteitsmuziek op de zaterdagochtend. Ja, Ron Sexsmith hoorde je met Low and Behold. En daarvoor is Vicky Leandros even op speciaal verzoek. Goed, ja, we doen er even eentje uit de jaren 80.
1: This generation rules the nation with Russian.

Sixers to Nines, You're the Big Wild, samen met Rationale. Ja, de Italiaanse politie heeft een bromfiets die in 1984 was gestolen teruggevonden tijdens een verkeerscontrole. Ja, de oorspronkelijke eigenaar heeft de tweewieler na 42 jaar weer terug en is dolblij. Ik ga weer toeren door Ligurië. Ja, Antonio, zo heet deze Italiaan, die kreeg in augustus 1984 voor zijn 16e verjaardag een bromfiets van het Italiaanse merk Garelli. We hadden niet veel geld, dus we kochten de scooter in termijnen. En dankzij mijn baantjes in de bar en het spaargeld van mijn ouders, vertelt Smiglio aan de Spaanse of Italiaanse krant, kon hij het dus betalen van zijn spaargeld van zijn ouders. Een paar maanden later werd de brommer gestolen in de Italiaanse kustplaats Vado Ligure, ten westen van Genea. Smiglio, of Antonio dus, deed aangifte bij de politie, maar de tweewieler bleef spoorloos. Ik heb zo hard gehuild toen hij gestolen werd, zegt hij. En vorige week hield de Italiaanse politie een verkeerscontrole bij Volpiano in de provincie Turijn. Daar hield de agent een 64-jarige man staande op een bromfiets zonder kentekenplaat. De agenten ontdekten met behulp van het chassisnummer dat het voertuig 42 jaar geleden gestolen was. En in die tijd had de bromfiets in Italië nog geen kentekenplaat nodig. Dat werd pas in 1994 wettelijk verplicht. Ja, bizar hè. Ja, en dan na 42 jaar dus weer terug bij de eigenaar. Goed, positief nieuws. Dat dan weer wel op deze zaterdagochtend. We gaan verder met een Spaanstalige. Ja, want het is lekker zomers. Had ik dat al verteld? Eentje van Piet Veerman. Hier is

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen? Of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het.

0: Sweet for my sweet. Ja, oh, zo romantisch, jongens, dit, hè.
1: Wakker worden met wanten.
0: Althans, als de liefde natuurlijk door de mond heen gaat, hè. Een hele goede morgen, trouwens. En welkom weer bij een nieuwe aflevering van Wakker worden met wanten. Ja, dit keer echt met wanten, want ja, die andere, die kwakman, die is er niet. Nee, hij had het namelijk een beetje druk. Moest allemaal dingen voorbereiden, want ja, maandag gaat hij hier namelijk weer een paar dagen weg. Ja, en dan moet je natuurlijk een wasje draaien, een dingetje doen. Ja, en dan kan je zeggen, nou, dat ga ik allemaal ook tijdens natuurlijk, ja, tijdens deze uur doen. En daar heeft hij dus natuurlijk ook voor gekozen. En dat snap ik ook wel, hoor. Maar dan kan hij namelijk wel wat eventjes extra doen natuurlijk, hè. Dus je zal het gewoon wel deze twee uurtjes met mij moeten doen, althans. Hè. Voor de rest komt natuurlijk nog wel Ed langs, denk ik, en zo. En misschien iemand die nog misschien de studio wil aandoen, hè. Je weet het allemaal niet. Maar tot die tijd in ieder geval staan nog steeds wel alle gebruikelijke zaken natuurlijk vast. En dat is in ieder geval ook dat jij een verzoekplaat kan aanvragen. Nou, hoe kan je dat doen? Kan je gewoon in ieder geval onze, ja, gewoon eigenlijk toch wel WhatsAppen. En dat kan je doen via ons telefoonnummer. Dat luidt 02-99-36-9916. En dan kom je hier binnen in de studio, althans elektronisch gezien dan, hè. En dan kan je gewoon die verzoekplaat aanvragen. Dat is toch leuk, hè? Ja, en doe je dat nu in die tussentijd natuurlijk, hè, dat je denkt van, nou, Paul, ik weet helemaal niks. Ik moet er nog even over nadenken. Dan kan dat natuurlijk. Geen enkel probleem. Want dan geef ik jou gewoon de tijd ervoor. En in die tussentijd ga ik gewoon de muziek draaien. We hebben trouwens wel nog een verzoekplaatje gekregen van het vorig uurtje. Van ja, natuurlijk, hè. En dat gaan we natuurlijk ook even behandelen. Dus Peter Klepper en Hans Schilder, hè, blijf er gewoon ook sowieso bij. Want jullie plaat komt er zo meteen aan. Ja, en welke dat is, dat hoor je natuurlijk straks. Maar we gaan ook natuurlijk even wat zomerse muziek draaien. Althans, het is zomer in Nederland. En dan hoort deze muziek er een klein beetje bij.

Daartussen heb je een moment dat je dan tussen twee dagen in zit of zoiets in die geest. Ja, soms weet je nooit natuurlijk hoe artiesten dat bedacht hebben. Dat is gewoon zo. Ja, ze verzinnen ook wat, hè. En ja, het slaat wel ongelooflijk aan, want dit was wel een groot hit, hoor, voor die Cure in de jaren 80. Hey, ja, Peter Klipper en Hans Schilder, jullie dachten van, waar gaat het over eigenlijk? Nou, er werd voor jullie namelijk een verzoekplaat aangevraagd. Dat is het. En het werd gedaan door Richard Zwarte, die wel vaker naar Jaap's programma luistert en ook naar mijn programma luistert. Of ons programma, als Jaap er dan bij is. En ja, hij zei eigenlijk tegen Jaap natuurlijk dan, van ja, die plaat van Rutger van Barneveld, die zwoele zomernachten, zou je die even voor die gasten kunnen draaien? Natuurlijk. Jij vraagt en wij draaien hier bij de LOVJ. Lekker zomers wederom weer, hè. Zwoele zomernachten. Nou, die hebben we wel gehad, denk ik. En die gaan we aankomende 3 weken ongeveer ook nog krijgen, hoor. Zo lang houden we namelijk dit weer. Dus, nou ja, dat

0: Rutger van Barneveld, zo heet de beste man. En die plaat werd dus speciaal aangevraagd voor Peter Klepper en Hans Schilder. Nou, bij deze.
1: Dit is het weerbericht van vandaag.
0: Nou, de eerste uren is lokaal nog een bui mogelijk. Nou, ik denk niet hier hoor. In Nederland, Volendam en omstreken, daar is het vrij, toch wel droog. Ook al was er vannacht wel een bak ellende. Ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar wij slapen dan op de bovenste verdieping. En dan hoor je eigenlijk alles. En dat onweer, man, niet normaal. Wat beuken. En ook natuurlijk met daar de bijbehorende hoeveelheid regen. Maar aan de andere kant, goed voor het tuintje, zo moet je weer denken. Hey, de rest van de ochtend en middag blijft het droog en schijnt de zon flink. Het wordt iets warmer, althans iets minder warm. Zo zeg ik het goed dan gisteren. Met maximaal zo ongeveer tussen de 23 aan zee en 32 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Nou, 32 graden hoor, ik weet het niet, maar dat vind ik nog vrij warm. Maar wij zitten ongeveer, moet je een beetje gaan berekenen, rond de 26 graden. Maar tegen de avond maakt het zuidoosten kans op een bui. In de rest van het land blijft het volledig droog. Dus mocht je nou die barbecue willen gaan gebruiken, dan zou ik zeggen, nou, dit is de dag daarvoor. Ga hem zeker even afstoffen en ga hem weer lekker gaan gebruiken. Want ja, weet je, het is echt een lekkere dag om die barbecue dus gewoon vandaag aan te zetten. Wel moet je even rekening houden natuurlijk met het voetballen, hè. Want straks krijgen we natuurlijk wel een Nederlands elftal die dan natuurlijk weer gaat spelen. En dan hopen we natuurlijk echt wel op een overwinning. Want als we het namelijk niet gaan redden, ja, dan wordt het wel een klein dingetje, jongens. Dan, dan gaat het niet helemaal goed komen, denk ik. Althans, daar ga ik dan een klein beetje van uit. Hey, zondag is er kans op onweersbuien. Althans, weer zijn die er mogelijk. Althans, die is groter, die kans.

de zon in ieder geval lekker toch wel schijnen. Morgen iets minder, dus die zon. Maar de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, jongens, het wordt alleen maar een stralend bedoeling eigenlijk. En met die temperaturen die schommelen van morgen.

deze heerlijke zomerplaat natuurlijk van BZN in de summertime. Ja, vanavond gaat het dus gebeuren. Bij natuurlijk overwinning, dan staan we goed. Maar bij natuurlijk een verlies of wat dan ook, dan gaat het dan ook niet helemaal meer goed komen, denk ik. Want we hebben natuurlijk tegen Japan 2-2 gespeeld. En die Zweden die staan eigenlijk met een doelsaldo dan ook voor ons. Namelijk plus 4 en wij hebben er maar eentje. Ja, dat moet toch echt wel gaan gebeuren. Want zij hadden dus wel een droomstart die wij dus niet hadden tegen Japan. Maar tegen Tunesië wonnen zij met 5-1. Ja, en om vanavond dus 7 uur gaat het dus gebeuren in Houston. Daar gaan we namelijk aftrappen. En trouwens, mocht je nou precies weten waar het is, Houston, nou, dat ligt dus in Texas. En het is het NRG Stadium. Nou, onze referee, oftewel de scheidsrechter, is Michael Oliver. Ja, en daar moeten we dus het allemaal mee doen. Ja, en ik hoop toch echt wel dat wij die punten gaan pakken, hoor. Normaal, want anders wordt het een beetje lastig natuurlijk. Ik vond het niet ook overtuigend tegen Japan. Had natuurlijk veel beter kunnen. Want we hadden gewoon best wel wat kansen al. En ja, als je die kansen niet afmaakt en gewoon elke keer tegen een paal aan knalt en wat dan ook, ja, dan wordt het er gewoon niet. Je moet gewoon, hè, die bal in het netje werpen. Zo simpel is het. En ja, werpen moet je natuurlijk niet doen. Of je moet wel heel goed kunnen uitgooien. Maar nee, meestal wordt hij erin geschoten. En ja, dan zit hij, althans, als het allemaal goed gaat. Hè. Want je moet ook wel oppassen natuurlijk dat je niet een overtreding gaat maken of wat dan ook. Want gisteren is ook weer een rode kaart trouwens gegeven in een wedstrijd. Dat is een nieuwe regel. Je mag namelijk niet met je hand voor je mond praten tegen de tegenspelers aan. Want dan ga je natuurlijk misschien iets vloeken of wat dan ook. Maar dat deed de speler wel. En die kreeg dus rood en moest er dus vanaf. Ja, zo simpel kan het natuurlijk ook zijn. Hey, om toch ook even natuurlijk het elftal een klein beetje aan te moedigen, hadden we het al een paar weken geleden over die ultieme plaat. Weet je, er is één plaat. Als ik dan nadenk over een echte WK-plaat, vanuit natuurlijk wel het verleden, dan kan ik er maar eigenlijk eentje opnoemen. Die echt gewoon alles eigenlijk raakt wat in ons ziel zit. Waarop wij zeggen van, dit is voor ons Nederland en dit is de plaat waarop wij Nederland, ja, eigenlijk toch wel naar een hoger niveau kunnen tillen. Ja, inderdaad, we gaan hem draaien. André Hazes. En wij houden van Oranje.

uit 1990. Ja, deze Wilson Phillips en Hold On was toen echt een mega groot hit, hoor. En ik snap het ook wel, want ja, weet je, drie leuke dames en ze zingen ook nog goed, weet je. Dat zijn natuurlijk allemaal ingrediënten voor een plaat die dan het wel gaan maken voor jou. Hey, ja, toch wel weer nieuws over Joey Veerman. Je denkt misschien is het nog helemaal eigenlijk bekoeld en is er helemaal niks meer aan de hand, hè, met Joey. Nou, hey, niet helemaal, want ja, met Joey zit het helemaal goed, hoor. Alleen er worden gewoon wel wat vragen gesteld. Het ontbreken van de PSV-middenvelder Joey Veerman op de Nederlandse WK-selectie heeft toch wel verbazing gewekt bij het kamp Zweden. Ja, waar we dus vanavond tegen moeten. Benjamin Nygren, zo heet de beste man die tegenwoordig actief is voor Celtic, speelde bij SC Heerenveen samen met Veerman en heeft daar, ja, zoals hij zegt, goede herinneringen aan. Hij was de beste speler van het Heerenveen-team waar ik in heb gespeeld. Hij heeft het ongelooflijk goed daarna ook gedaan bij PSV. Het is echt een fantastische speler. En hij zegt ook, ja, ik vind het ongelooflijk dat hij hier dus niet bij is. Ja, weet je. Zo blijft het natuurlijk, hè. Hij zal niet meer opgeroepen gaan worden. Ik denk dat ook wel, ja, toch wel de oranje selectie en vooral de technisch team maar daaromheen, hè. Natuurlijk nou Joey toch wel laten gaan. Want ja, dat zal wel heel bijzonder zijn als ze dat nog zouden anders beslissen. Maar weet je, het is natuurlijk wel zonde. Het blijft zo, hè. Ja, Joey was natuurlijk die ene wedstrijd niet al te best. Dat moet ik gewoon eerlijk toegeven. Maar hij heeft nooit meer het tegendeel kunnen bewijzen, hè. Het was gewoon een beetje misschien druk. En trouwens, al die spelers waren toen ook slecht, hoor. Niet alleen Joey. Ja, en hij had nu gewoon kunnen shinen. En die kans had hij natuurlijk moeten krijgen. En heeft hij niet gekregen. En terwijl hij natuurlijk ongelooflijk goed is nu. Ja, weet je. Nou ja, het even gezonder denk ik natuurlijk voor het elftal. Maar ja, we moeten het er maar mee doen, jongens. Zo is het maar. Even door met de allernieuwste van Amar. Ja, heerlijk.

Als je naar buiten kijkt of je er wel buiten bent, hè, dan denk je wel van ja, jongens, het is nou echt zomer geworden hier in Nederland. En dat is toch wel erg fijn natuurlijk. Hè. Ja, dat is toch gewoon altijd goed om te weten. Hey, als je denkt het kan groots, dan kan het misschien nog groter. Want de politie Zaanstreek-Waterland heeft een automobilist aangehouden. Nadat er bij hem in de auto, luister goed, 7800 voorgedraaide joints aanwezig waren. En denk je nou, dat is het dan, hè? Dat is het inderdaad al pittig, hè? Maar dat was niet het enige. Nee, hij had ook nog even 6750 kilo hennep in zijn auto. En nou, hij had ook nog in ieder geval heel veel geld bij hem liggen. Want ja, weet je, hij had eigenlijk gewoon alles wat fout zat, dat zat in die auto fout. Maar je raadt het al, de beste man is natuurlijk aangehouden. Ja, en die is toch wel misschien wel wat geld nu even kwijt, denk ik zo, hè. Ja, daar kan je toch wel aardig mensen, aardig wat mensen mee voorzien in ieder geval van dus joints of hennep. Ja, moet je maar voorstellen, want het is ook echt wel voor mij ook wat, weet je wel. Ik bedoel, 6750 kilo in je auto, dat weegt, ja, die kilo's. Ja, en dan moet je maar even gewoon in je auto dus, ja, toch wel ergens proppen. Volgens mij hing hij ook helemaal gewoon op zijn onderkant, die auto. Dat kan ook niet anders. Maar ja, weet je, het is ook niet zo raar natuurlijk dat hij is aangehouden. Dit moet je natuurlijk ook niet echt doen. Het is ook niet zo slim natuurlijk. Ja, en de politie meldt nog wel, de bestuurder, die zit nog vast. Ja, dat denk ik ook wel. En mocht je nou denken, wat heeft dat daar eigenlijk voor waarde allemaal, hè? Dus die 7800 voorgedraaide joints en die 6750 kilo hennep. Nou, bij elkaar zo'n 85.000 eurotjes, jongens. Nou, dat is inderdaad wel pittig. Daar kan je aardig wat van doen, dacht ik zo. Maar ja, weet je, ja, dit is dus gewoon een echte handelaar. En ik denk ook niet dat hij meer zomaar even vrijkomt. Dat hij misschien wel een tijdje kan brommen natuurlijk. Ook al vind ik dat wel, ja, het blijft wel softdrugs. En het is natuurlijk niet zo schadelijk als al die designerdrugs die ze tegenwoordig hebben. Maar ja, het blijkt wel natuurlijk zo te zijn dat het natuurlijk niet echt bevorderlijk is voor bijvoorbeeld het autorijden. Nee, je moet niet met een jointje op gaan rijden. Dan ben je namelijk iets minder toerekeningsvatbaar. Althans, qua snelheid en zo, hè. Ja, dat gaat niet allemaal goed. Dus daar moet je natuurlijk wel een beetje om denken. Maar ja, weet je, als jij zegt van nou, ik wil dat gewoon s'avonds lekker doen. Ja, weet je, be my guest. Ik ga je echt absoluut niet tegenhouden. En meestal ook, hè. Gewoon, maak je ook niemand in ieder geval tot last. Dus voor mij is het allemaal goed. Ja, weet je, er zijn gewoon, ik vind wel, er zit een gradatie in drugs. Je hebt bijvoorbeeld mensen die, nou, een borreltje, dat kan ook allemaal, hè. Daar moet je ook niet trouwens mee gaan rijden, joh. Maar gewoon als je het doet, helemaal geen enkel probleem, hè. Mits je geen kwaaie dronken hebt. Als je een kwaaie dronken hebt, dan vind ik het allemaal wel wat vervelender. En ja, ik vind het ook met dit soort dingen, dit is ook een beetje softdrugs, hè. Ja, weet je, ik ben daar niet zo moeilijk in. Als mensen dat gewoon fijn vinden om te doen, dan moeten ze dat gewoon lekker doen. Nou, als je niet een ander tot last bent, weet je, hè. Je leeft maar één keer. Je moet gewoon kijken waar in ieder geval gewoon voor jou het helemaal goed zit. Hey, we gaan de laatste plaat in dit uurtje even doen. En dat is een hele mooie, toch wel klassieker van natuurlijk deze Rob de Nijs. En hij had het erover. En het is ook zo, hè. Het werd zomer. En dan wordt het elk jaar, hoor. Dat snap ik ook wel. Maar weet je, met deze temperaturen is het nu ook echt zomer.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundigen. Personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weer.

0: Kaptein. In eentje Marcel Kaptein. Ja, dat was wat Teddy Sharp.
1: Wakker worden met Wanten.
0: En dat verwacht je natuurlijk helemaal niet, hè. Als je Ten Sharp hebt en je hebt die plaats You, hè. You always on. En dan denk je, dat heeft toch helemaal niks met dit te maken? Nee, maar hij houdt ook van deze muziek. En onlangs verscheen dus One Big Family, de nieuwste single van Lucky Fella. En ja, het swingt inderdaad de pan uit. Dit kan wel eens een zomerse klapper gaan worden, dit, hoor. Ja, en volgens mij woont Marcel ook in Purmerend, hè, als ik het goed had, hè. Woont hij dan nog steeds, eigenlijk? Niet meer?
2: Nee. Oosthuizen of Purmerend.
0: Oké, ja.
2: Hij oorspronkelijk kwam hij uit Oosthuizen.
0: Maar wel in de buurt hier.
2: Oosthuizen is onze gemeente, Paul.
0: Ja, nee, ik bedoel dat hij wel gewoon... ik had het goed dat hij een beetje hier in ieder geval georiënteerd was. Deze Marcel Kaptein. Hey, ook leuk nieuws trouwens. Wanneer ga je nou beginnen? Je mag het nou zeggen, hè? Ja, nee. Jij kan van... Nee.
2: Ja, je laat er wat los hier in. Ja, nou ja, weet je, laten we... Voor de mensen die het niet weten, nou, ik ben Jan Worst, de ene hechte worst. Ik ben er weer ingetrapt.
0: Ja, je bent er weer ingetrapt. Maar weet je, het is ook zo, hè, dat bloed stroomt waar het niet gaan kan.
2: Nou, Paul, we hebben 2 jaar onderhandelen.
0: Nee, weet ik. Maar ik bedoel...
2: Ik heb de boot elke keer afgehouden. Ja. Maar er spelen wat dingen achter de schermen.
0: Ja, er spelen wel vaker dingen achter de schermen natuurlijk.
2: En moet je luisteren. Ik ben bij de oprichting geweest 41 jaar geleden. Ja. En dat kun je niet, dat kan je dan weer niet zomaar loslaten.
0: Nee.
2: En dan zeg je, ja, oké, ik doe het.
0: Nee, maar het radiomaken is er ook gewoon nog steeds iets heel erg leuks.
2: Ja, mijn vrije tijd ook.
0: Ja, dat snap ik. Ja, nee, maar jij doet niks liever als radiomaken. Dat weet ik van jou.
2: Nou,
0: dat doe je echt graag.
2: Weet je, Paul, dat ik mijn ja-woord heb gezegd, toen ben ik meteen
0: achter... Met je bruiloft doen? Of, nee.
2: Ja, dat is 30 jaar geleden.
0: Oké.
2: Maar dat ik mijn ja-woord heb gezegd, toen ben ik meteen achter de skerm weer wat doen gaan.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dat moet ze zijn vruchten nog afwerpen. Ja. Maar zitten we lekker bezig.
0: Maar dan is de vraag natuurlijk, hè, wanneer kom je terug? Op de radio dan, hè? Je bent hier al terug.
2: Nou, 4 juli, dan starten we.
0: 4 juli?
2: 4 juli.
0: Ja, nou, we zetten hem in de agenda. Ja, Jan, we gaan er zeker natuurlijk luisteren.
2: Alleen de naam van het programma is veranderd.
0: Oh, heet het nu dan?
2: Het is de naam van het programma waar ik 41 jaar geleden mee begon.
0: Ja?
2: Op zaterdagmorgen om 10 uur.
0: Ja?
2: Alleen het is nu zaterdagmiddag om 1 uur. Rangkangpang.
0: Die ken ik trouwens, die heb je vaker gebruikt inderdaad. Ja. Hey, we gaan even muziekje doen natuurlijk. Lekker iets zomers van Chris Rea.

0: dit ook nog steeds, hè. En zo'n lekkere wegdroomplaat, hè, als je dan ergens zit bij het strand. Je hebt dit op je radiootje aanstaan of op je oortjes, hè. En je zit dan te kijken naar zo'n oceaan. Maar dit is natuurlijk ideale muziek om gewoon lekker weg te dromen. Althans, zo voel ik dat. Iedereen kan natuurlijk anders zijn, hè. Nou moet ik zeggen, ik ben niet echt een strandganger. Ruud, ben jij dat eigenlijk? Want ik hou niet van dat zand. Ik heb iets tegen dat zand.
1: Nee, ik vind het wel lekker.
0: Ja, ik vind het wel lekker.
1: Ik kan erg genieten van dat water, dat geluid. Dat heen en weer gaat.
0: Ook lekker.
1: Dat vind ik erg fijn. Nogmaals, ik lig liever op een strandstoel dan wel. Dat wel,
0: ja,
1: een strandbedje.
0: Met je voetjes omhoog.
1: Ja, dat wel.
0: Wel toch?
1: Dat wel. En ook omdat ik, als ik in het zand lig, lig natuurlijk altijd van die kuilen in.
0: Ja.
1: En dan lig je je rug niet altijd net zo recht.
0: Oh, dat vind
1: je
0: lekker. Nee.
1: Dat vind ik ook wat minder lekker. Dus dat is de reden waarom ik dan zou zeggen van, nou, geef me dan maar een zwembad met zo'n bedje. Maar als ik een bedje op het strand heb en ik loop lekker door het strand te wandelen.
0: Ja, dat vind je wel.
1: Dan vind ik het echt wel erg lekker.
0: Nou, mooi man. Ja. Hey, we gaan beginnen natuurlijk, want je bent er weer. Eén keer in de maand kom je meestal eventjes gezellig hier naar de studio toe. En heb je altijd wel een heel leuk en interessant onderwerp. En ik ben benieuwd wat je nu weer hebt gevonden.
1: Nou, we hebben het volgens mij wel eens een keer eerder, maar nog niet zo uitgebreid erover gehad. Het is natuurlijk nu mooi weer.
0: Zeker.
1: Voetbal,
0: fantastisch weer.
1: Voetbalwedstrijden kijken.
0: Spannend ook, ja, man.
1: Ja, daar zijn wel wat spannende momenten ook bij.
0: Ja.
1: Maar daar hoort ook vaak bij de meesten een drankje bij.
0: Ja.
1: Dus zomer wordt geassocieerd met mooi weer, een wijntje, een biertje, of wat dan ook.
0: Zeker.
1: En dan zeggen mensen, en daarna zeggen ze, ja, maar ik wil wel echt over een paar weken, als ik op zomervakantie ga, lekker fit en strak in mijn vel zitten.
0: Ja, maar die gaan niet goed samen dan, die twee?
1: Nou, dat is juist het probleem. mensen denken dan van, nou, weet je wel, dat kan bij mij wel lukken.
0: Ja.
1: Alleen ze zeggen ook van, hoe kan ik nou zo snel nog een beetje gewicht verliezen?
0: Ja.
1: Om nog fitter en nog strakker in het vel te zitten, om die zomervakantie in te gaan.
0: Maar dat is hartstikke lastig.
1: En dan is die combinatie best lastig.
0: Ja.
1: De reden waarom dat zo is, is dat bij alcohol een aantal factoren in je lijf veranderen door alcoholinname, zeg maar.
0: En, maar je gaat ook anders reageren, ook dat, hè?
1: Ja, zeker, ja. Oh. Nou ja, hetgene wat het eigenlijk doet, hè, is in de praktijk, je drinkt een lekker drankje, een wijntje, een biertje, wat dan ook.
0: Ja.
1: Het alcohol komt eigenlijk in je lijf.
0: Ja.
1: En dan gaat eigenlijk iets in je lijf gebeuren wat je eigenlijk niet wil. Dat is

0: De energie gaat naar het verbranden, vooral het afbreken van je alcohol in je lijf.
1: Overdag word je zo moe dus ook.
0: En daardoor word je ten eerste minder hersteld. Je herstelt minder goed.
1: Ja.
0: Maar ook je vetverbranding stopt een tijdje. Die energiebronnen moeten eigenlijk gewoon aangesproken worden om dat alcohol af te breken. Waardoor je dus eigenlijk je vetverbranding ook stopzet. Of in ieder geval minder snel laat doorgaan.
1: Op zich klinkt het logisch.
0: Ja, en heel veel mensen weten dat dus niet. Dus die zeggen van ja, maar ik neem één glas of zo. Maar dat ene glas duurt ongeveer 8 uur voordat het echt is afgebroken. Waardoor dus die komende uren daarna het lijf minder bezig is om te herstellen of juist energie te verbranden. En dus ook vetverbranding aan te laten zetten.
1: Vandaar dus ook die bierbuik.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja,
1: nee, maar dat is op zich natuurlijk niet meer te logisch. Dan moet ik ook zeggen dat mensen die natuurlijk ook heel veel drinken ook minder bewegen vaak. Hè. Dat is ook wel vaak inherent eraan.
0: Ja, nou ja, kijk, ongemerkt is de leefstijl die alcohol met zich meebrengt. Ja. Als je een drankje neemt, is ook zo dat je iets minder remming hebt. Dus als je dan iets lekkers voorbij ziet komen wat je normaal zou laten staan, dat neem je dan toch, weet je.
1: Die bruine fruitschaal.
0: Dan neem je die bruine fruitschaal of je neemt een chipje erbij of wat
1: lekker.
0: Dan ook.
1: Oh, ja, yes, lekker, ja.
0: En al die dingen die je normaal gesproken dan niet zou doen,
1: nee, dat klopt.
0: Die doe je dan sneller, want je remming is gewoon een beetje weg.
1: Je denkt, kom op.
0: Ja, dus de alcohol heeft daardoor ook een tweede probleem, dat je ook sneller gaat snacken.
1: Maar het is wel weer zo met alcohol, hè, dat moet ik dan wel weer zeggen, dat je doordat die remmingen dus weggenomen worden of minder zijn, hè, dat je gewoon ook makkelijker contact maakt. Dat is wel weer een voordeel van het alcohol. Hè.
0: Als je dan actief gaat bewegen met zaken daaromheen, dan heeft het een waarde.
1: De meeste relaties zijn ooit ontstaan doordat het toch wel dat mensen het gezellig hadden met elkaar.
0: Ja, ben ik het helemaal mee eens.
1: Toch? Dus
0: het is ook een sociaal iets waardoor mensen alcohol lekker vinden.
1: Ja.
0: Kijk, alcohol, je kan alcohol lekker vinden of niet lekker vinden.
1: Ja.
0: Maar het geeft altijd ook inderdaad een bepaald sociaal aspect.
1: Ja.
0: En de een vindt dat heel fijn, de ander vindt het juist heel vervelend. Want die voelen die remmingen niet meer.
1: Nee.
0: En die zijn dan niet zichzelf voor hun gevoel.
1: Mijn vrouw heeft dat. Die vindt dat niet fijn.
0: Ja, nou, daar zijn er meer.
1: Ja.
0: En ik denk dan, dat kan. Dus ieder karakter, ieder karakter is daar
1: wij
0: anders in.
1: Wij denken er wel eens anders over. Wij,
0: ja, precies. Ja, maar de een kan er ook erg van ontspannen. En de ander denkt juist van, hallo, ik voel dat mijn lijf of dat ik anders word.
1: Ja.
0: Dus is dat niet fijn.
1: Nee.
0: Maar wat jij zegt, ja, natuurlijk, het sociale werkt dan ook wel mee. En daardoor krijg je ook soms wel een andere relatie met iemand.
1: Ja.
0: Alleen of dat nou gelijk ten goede komt aan jouw afvalproces, zeg maar.
1: Nee, dat denk
0: of
1: ik
0: aan
1: niet.
0: Je fitter worden voor de zomervakantie. Dat denk ik helaas niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Want dan moet je wel erg veel doen s'nachts.
1: Ja, je moet er flink op gaan dan. Ja. Nee, dat is inderdaad zo.
0: En kijk wat het ook teweeg brengt. Slaap zorgt, of het alcohol zorgt ook voor dat je heel licht slaapt. Dat ook je herstelprocessen in de nacht minder goed doorlopen.
1: Ja, ook dat
0: dus
1: ook.
0: Het is zowel in de avond als in de nacht gaat het herstel minder goed.
1: Ja.
0: En dat is het vervelende van alcohol. Dat het dus eigenlijk het proces bijna een dag lang verandert. Of in ieder geval niet ten positieve wijzigt, zeg maar.
1: Nee, ik snap je helemaal.
0: Dus
1: zullen we een plaatje even tussendoor doen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Want ik ben reuze benieuwd. Heb je nog meer over dit? Ik ben reuze benieuwd. Want wij zijn niet de enigen die natuurlijk dat glaasje af doen nemen. Hè?
0: Ik denk dat er de komende avond redelijk wat mensen een glaasje zullen proberen te drinken. Naast de spanning van de voetbalwedstrijd.

0: Isla Famos gaan naar Playa?
1: Ik ben erg taalgevoelig, Paul.
0: Oh, wat betekent het?
1: Dat is, we gaan naar het strand. Kom op, we gaan naar het strand.
0: Ja. Oh, dat is wel simpel, hè?
1: Ja, simpel.
0: Ja, ik dacht, die zit wat meer achter. Maar
1: niks,
0: dit, nee, het is
1: niks
0: wel
1: meer dan dat.
0: Vrij eenvoudig was dit bedacht.
1: Ja, precies.
0: Ja, okay.
1: Ja, dat is net als je een alcohol biertje op zes. Cerveza is ook niet zo moeilijk, toch?
0: Nee, dat wist ik nog wel. Ja. Ik heb niet zo'n taalknobbel. Ik ken wel Engels. En thuis kan ik wel verstaan. Ook al is het voor Nederlands heel lastig om Duits terug te praten. Want dan ga je gewoon woorden door elkaar heen halen.
1: Nou, daar heb ik er geen last van. Ik kan,
0: nee, jij kan
1: vloeiend Engels, vloeiend Duits.
0: Jeetje.
1: Ik kan vrij goed Spaans.
0: Spaans?
1: Ja, serieus. Ja.
0: Hoe kom je daar bij Spaans terecht dan?
1: Ik heb een collega gehad, die was een Spanjaard. En daar heb ik 5 jaar mee samengewerkt.
0: Oh.
1: Dus op een gegeven moment begon hij tegen mij af en toe te schelden in Spaans. vond ik dan niet zo fijn dat ik niks terug kon zeggen in Spaans. Want dan was hij echt boos en dan sprak hij Spaans alleen.
0: Ja.
1: Daar, ik ga een keertje gewoon Spaans in zo'n boekje leren.
0: Ja.
1: En als ik het dan kan, dan kan ik terugschelden.
0: Ja.
1: Dat is gelukt.
0: Heel goed.
1: Zei ik capullo. Dat is klootzak.
0: Klootzak. Hij zei capullo.
1: Ja. Ik wist er nog veel meer op een gegeven moment.
0: Oké. Okay. Leuk is dat. Hey, even terug naar het alcohol.
1: Ja.
0: Want er was nog meer over te vertellen.
1: Ja, kijk. Los van het feit dat je zegt, ik hoef het niet te nemen of ik neem het niet.
0: Nee, dat kan, hè.
1: Kan dat, hè.
0: Dat is
1: ook iedereen
0: vrij
1: gek natuurlijk.
0: Tuurlijk,
1: maar
0: ja.
1: De een die bijvoorbeeld vanavond voetbalwedstrijd gaat kijken, wel een paar biertjes drinkt.
0: Ja.
1: Je kan ook daar slimmer mee omgaan, zeg ik dan altijd. Hè?
0: Slimmer?
1: Ja, je kan sowieso bepalen, dat is door de week zeg maar, mensen drinken vaak omdat het gezellig is, hè?
0: Vaak
1: en,
0: wel.
1: Of dat ze een gevoel van ontspanning willen hebben.
0: Zeker.
1: Nou, dan kun je zeggen, nou, ik drink gewoon 1 keer in de week een paar biertjes of een paar drankjes, een wijntje. En dan zeg je verder niet. Dus dan bepaal jij zelf al van tevoren, ik ga dan een paar drinken en de limiet is 2 of 3, zeg maar, bij wijze van. Waardoor je het lijf ook daardoor de kans kan geven om goed te kunnen herstellen.
0: Is dat niet lastig als je eenmaal die 3 binnengegooid hebt?
1: Ja, maar als je de discipline hebt om dat te doen.
0: Dan
1: is dat gewoon van tevoren voor jezelf al slim nadenken. Van, hey, ik doe er 2 of 3 en ik hou me daaraan.
0: Ja.
1: Dat is een optie die je kan bedenken. Ja? De volgende optie is eiwitrijk eten nemen. Waardoor je juist je lijf toch de kans geeft om te blijven doorherstellen. Spieren vragen.
0: Dus wel eieren?
1: Eiwitten. Ja, eieren eten bijvoorbeeld.
0: Gevuld eitje?
1: Ja, bijvoorbeeld. Dat is erg goed.
0: Dat vind ik ook lekker trouwens.
1: Ja, nou,
0: dan
1: heb je al 2 vliegen in de
0: klas. Dat gaat er goed. Ja, oké. Die zijn ook ja te knikken. Gevuld eitje. Ja. Alles wel lekker.
1: De tussendoor water drinken. Als je dan toch een biertje neemt.
0: Dat is wel lastig.
1: Een glas water. Ik zet vaak een kan op tafel.
0: Dat
1: als
0: moet je doen.
1: Thuis is.
0: Ja.
1: Dan zie je die kan staan en dan neem je gewoon af en toe een glaasje water.
0: Want je gaat
1: tussen het bier door.
0: Want je gaat niet zomaar denken, als je allemaal bier ziet staan, water.
1: Nee, en bij een wijntje is het ook lekker om een glas water te drinken.
0: Ja, denk ik
1: dus
0: ook.
1: In die zin is dat een hele simpele stap om te doen.
0: Ja.
1: Waardoor je dus gewoon wat minder alcohol neemt, zeg maar.
0: Nee, met me eens. Ja, ik vind het een goeie.
1: Dus dat is een mogelijkheid die je ook kan doen. Verder heb je uiteraard talloze andere ideeën van mensen die niet zo makkelijk zijn. En laten we die uit het midden houden, die gaan we niet noemen. Maar je kan in ieder geval de schade beperken door het op die manier te doen wat ik net zei, weet je wel.
0: Juist.
1: Plan het in, zorg dat je goed eiwitrijk eten neemt.
0: Ja, dat is ook belangrijk.
1: Wel heel belangrijk. En suikerhoudende dranken zoals mixdranken, probeer die ook te vermijden. Dus probeer dan, als je dan toch een mixje neemt, probeer dan te kiezen voor een minder suikerhoudende drank.
0: Een light variant.
1: Een light variant. Of water erbij.
0: Ja.
1: Weet je al, want je kan natuurlijk ook gewoon voor die zo'n drankje met, wat doen ze dan volgens mij? Bacardi Ras. Dan nemen ze met, met water of met spaarrood of zo. Dat soort dingen.
0: Ja.
1: Nogmaals, het allerbeste is het niet doen.
0: Nee, maar als je dat dan doet, dan
1: kan je daar toch een klein beetje slim mee omgaan.
0: Snap ik.
1: Dus nou, conclusie is eigenlijk gewoon, het is een directe vetopslag trigger om die eigenlijk te remmen. Waardoor je dus alcohol eigenlijk niet zou moeten nemen. Want het zorgt ervoor, als je nog een beetje wil afvallen, dat dat geremd wordt door de dag heen. En ook door de nacht heen, omdat je slechter slaapt. Dus in die zin is de combinatie van extra calorieën innemen, want je neemt ook snacks sneller, is het niet de ideale sneller, oplossing om zomer klaar te zijn, zeg maar.
0: Nee, dat snap ik, ja.
1: Maar als je dan toch uiteindelijk daar toch weer voor kiest, dan zou ik zeggen, er zijn nog een aantal weken te gaan. Wij hebben een zomeractie bij JSC het optreden, waarbij je gewoon goedkoop kan komen trainen de komende weken.
0: Mm-hmm.
1: En je kan nog met een programma, kan je echt een heleboel bereiken in 4 weken tijd nog.
0: Ja, dan kan je nog misschien in shape komen.
1: En dan is wel de belangrijkste tip die ik wil meegeven. ga niet streven naar perfectie. Want perfectie is eigenlijk iets wat...
0: Die zijn het al niet,
1: zelfs
0: man.
1: Een topsporter is altijd bezig om zich aan te passen aan het moment.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat je dan een dag hebt waarbij je wat minder goed geslapen hebt... na zo'n dag als vandaag...
0: Wat zomaar kan.
1: Ga dan niet voor 150% aan de slag om te denken... ik ga het in één dag weer oplossen.
0: Natuurlijk niet.
1: Maar ga dat gewoon weer verdelen over die week die daarna komt.
0: Oh ja, dat is wel slim.
1: Train daarmee gewoon met een programma waarbij je zegt... het programma is niet heilig, want je kan het programma ook stapsgewijs nog aanpassen.
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk is dat iets wat misschien de belangrijkste tip voor de mensen is die dan wel de auto nemen.
0: Dat is een goede tip.
1: Ga er daar gewoon slim mee om. En als je wil gaan trainen, ga dan ook accepteer ook dat het niet altijd perfect hoeft te zijn.
0: Nee, maar ik hoef ook niet, man. Ja, niemand is perfect.
1: Nee, nou ja, goed.
0: Nou, jij vindt je eigenlijk perfect, maar ik snap ik wel, Ruud. Maar,
1: nee, sommigen zeggen dat ik perfectie benader.
0: Oh, nee, ik ben echt.
1: Grapje, hoor.
0: Ja, dat weet ik wel. Maar nemen ze jou niet die dak af, Ruud?
1: Nee, maar laat ik zo zeggen. Als je daar gaat kijken, want ik heb hem even opgeschreven. Moet je even zoeken waar die is.
0: Waar staat hij?
1: Ja, waar staat hij? Het is echt een feest. Het is een feest. Soms, en dan zeggen ze, de ogen zijn wat minder geworden dan ik zou willen.
0: Ja. Perfectie, toch?
1: Ja. Nou, ja. Nou, laat ik zo zeggen, we hadden het net ook over wat de komende weken nog gaat komen.
0: Ja.
1: En dan praat je ook over topsport. Hè? Mijn zoon doet natuurlijk hoogniveau turnen.
0: Volgende week toch?
1: Ja, volgende week is de NK-finale in Ahoy.
0: Oké. Okay.
1: En daar hoopt hij natuurlijk gewoon goed te presteren.
0: Maar hij doet het goed, toch?
1: Ja, hij doet het echt goed. Hij is 18 jaar.
0: Ja.
1: Turnt voor het eerst bij de senioren. Hij heeft een heel grote World Cup, heeft hij de finale gehaald bij ringen. En hij hoopt de komende periode, zeg maar, een plek te halen op podium op één van de toestellen, zeg maar, ringen of rekstok of brug bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En daarnaast hoopt hij zich te kunnen plaatsen voor de EK in augustus. En dat is in Zagreb.
0: Maar goed, okay.
1: Maar goed, je moet daar enorm veel voor trainen. En waar we het net over hadden, je moet er ook veel voor laten.
0: Discipline, ja,
1: hij zal, hij doet nagenoeg geen alcohol.
0: Nee, heb ik gezien traint, ook wel, feestjes en dingetjes. Ja,
1: hij traint ruim 30 uur in de week.
0: Ja.
1: Dus het is echt
0: 30
1: veel.
0: Uur?
1: Ja, wow. 30, hè, ja, dat is echt veel.
0: Ja.
1: En, maar dat doet hij met plezier. En hij doet dat ook gedisciplineerd en gepassioneerd.
0: Ja, natuurlijk
1: wel. Waarbij het hoofddoel is Olympische Spelen in 2028.
0: Dat zal er mooi zijn.
1: Dat zou wel leuk zijn als er een Volendammer heen gaat. Voor,
0: dan neem jij vrij van jouw werk. Dan ben jij die kant op, dat weet ik al zeker.
1: Ja, dat is zeker zo.
0: Ja, dat dacht ik al. Hey, wij spreken elkaar dan over 4 weken weer of zo?
1: Ja, ik denk dat waarschijnlijk na de vakantie gaat worden.
0: Oh ja, dat kan ook wel, ja.
1: Maar belangrijk is in ieder geval wat ik zei. Probeer, als je dan een trainingsprogramma doet voor je zomervakantie...
0: Ja?
1: Probeer daar gewoon gecontroleerd mee om te gaan. Probeer nu niet in 1 week tijd dan alles weer te halen.
0: Maar dat
1: halen.
0: Moet je ook niet hoeven te doen, man.
1: Maar ja, er zijn mensen
0: die... Ja, er zijn mensen die het doen, maar dat gaat nooit goed. Dat gaat nooit goed.
1: En als je daar hulp bij nodig hebt... Wij hebben personal trainers die daar gewoon ongelooflijk goed in zijn... om je daar mee op weg te helpen.
0: Ja.
1: Waarbij je zowel zelf met het programma kan gaan trainen... of onder begeleiding kan trainen. En laat ze langskomen op de Sportlaan 22.
0: Nee, helemaal goed, Ruud. Hey, dankjewel weer.
1: En,
0: je gaat nog wel op vakantie, denk ik, hè?
1: Ik ga 2 weken dit keer lang, niet zo lang, omdat ook mijn zoon de voorbereiding heeft.
0: Ja,
1: gaan we lekker naar Portugal.
0: Ook al ben je eigen baas, je kan niet even alleen maar op vakantie gaan, hè?
1: Nee, het zou het wel willen.
0: Ja, maar, dat snap ik. Moet even wachten.
1: Ik denk dat meerdere mensen zouden
0: willen. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, heel veel plezier dan.
1: Ja, goede zomer allemaal.
0: Ja, en geniet er lekker van.
1: Ja, ga ik doen.
0: Hey, dankjewel. We gaan even door met Bob Marley en The Wailers. 3 Little Birds, ook een beetje iets met voetbal, hè?

0: zong het ook alweer? Welk team ook alweer?
1: Bob Marley, toch?
0: Ja, maar nee. Ik bedoel, Ajax toch? Wel, toch?
1: Natuurlijk wel.
0: Ja, zie, ik zit er erin. Dat is Ajax toch geweest.
1: Een keer zijn ze daarmee begonnen in de rust, in de wedstrijd in Engeland.
0: Ja.
1: Toen stond dat liedje toevallig aan. En toen hebben ze dat allemaal zingen. En toen hebben ze dat soort van geadopteerd.
0: Zond
1: toen hebben ze daarna ook nog dat shirt van Three Little Birds shirt. Heeft Ajax.
0: Ja, zie je, dat is Ajax dus wel
1: met
0: geweest.
1: Met een beetje die reggae kleuren erop. En die zoon van Bob Marley, die is ook nog wel eens in de arena geweest.
0: Ziggy?
1: Nee, die ander.
0: Oh, die ander.
1: Ja.
0: Is hij nog een ander dan?
1: Ja, hij heeft
0: Hij heeft niet versleten met Planet Massa, denk ik. Nee.
1: Ik wou wat zeggen, maar ik dacht even van Rafael van der Vaart. Die zei ook wat. Ja. Dan moet je even 20 keer je excuses aanbieden. Dus,
0: hier kan je het zeggen, hoor.
1: Ik zeg even niks.
0: Hier kan je het gewoon zeggen.
1: Alles wat met ras en cultuur te maken heeft, ik zeg gewoon niks, bro.
0: Ja, hij zei, maar wat hij ook zei, was niet zo slim. Ik vond het niet erg, maar het is natuurlijk niet zo slim om te zeggen. Ja. Op landelijke tv, dat moet je gewoon niet doen.
1: Wat zei, dat is allemaal op elkaar leken.
0: Ja, dat is allemaal op elkaar leken.
1: Ja, nee, ik zeg niks. Ja.
0: Nee, maar je weet tegenwoordig, loop je gewoon op eieren.
1: Dat is een heel aardig kerel.
0: Nee, vind ik ook,
1: racist.
0: Luister, ik vind hem absoluut geen racist.
1: Ik van de week een podcast luisteren. Dus jij kieft. Ja, ze zijn allemaal klein natuurlijk. Maar hij ook wel niet meer.
0: Nee, dat vond ik me beledigd, hè? Ik ben ook klein, hè?
1: Ja, daar ook.
0: Pas op, hè?
1: Ja.
0: Hey vriend, goedemorgen. Hey, gisteren zag ik wat foto's verschijnen van iets waar je wel wat vaker van mij heen gaat.
1: Ja, we waren bij de toppers.
0: Ja, dat, hoe was het?
1: Vroeger zei ik altijd, dat is een soort taakstraf. Als je wat ergens hebt gedaan, dan moet je naar de toppers, zeg maar. In plaats van een prik in het park.
0: Maar hoe is bij jou die omslag ontstaan?
1: Nou, ik moest toen een keer heen voor mijn werk.
0: Ja?
1: En ik had allemaal klanten mee en zo. En toen op een gegeven moment stond ik daar met gezonde tegenzin. Ik denk, dit wordt een dubbel blokkenuur wiskunde van Jan Keizer. Dat is wat ik het in mijn hoofd, zeg maar. Dat je elke keer op je klokje kijkt en dan dat hij achteruit loopt voor je gevoel. Ja.
0: Met zeer frisse tegenzin.
1: En toen kwam er vanaf de zijkant, in de hoek, kwam er een soort boot naar binnen.
0: Ja.
1: En toen zei ze, I got a feeling that tonight's going. En toen gingen er 60.000 man helemaal uit hun dak.
0: Toen dacht jij van?
1: En dan kan je kan geen weerstand bieden aan die energie. Nou, je dan op een gegeven moment, dan haal je daarin
0: mee.
1: Ik heb één keer iemand gezien, de Ron Parret, die was ook mee. Die heeft wel die weerstand geboden.
0: Geprobeerd?
1: Dus die werd al chagrijniger.
0: Oh, die ging gewoon wel?
1: Die was met ons mee. En toen op een gegeven moment zei ik tegen hem, Ron, het is 11 uur afgelopen. Dus die zat het uur af te tellen.
0: Echt serieus?
1: Toen was het om 12 uur afgelopen. Toen moest hij nog een uur.
0: Dus hij voelt echt als een kwelling.
1: Ja, die gaat door bij mij.
0: Nee, dat snap ik. Nee, maar, voor mij is het ook gewoon, weet je.
1: Reep aan de kijk.
0: Ja, nee, zie je. Ja. Je ziet eigenlijk wel een beetje of je ons in de gaten houdt.
1: Ja, sinds hij een beetje de podcastmaster is.
0: Ja, dan is hij.
1: Podcast ging weer door het dak, hè?
0: Ja, en dat gaat goed.
1: Ja, maar vrouwen luisteren tegenwoordig.
0: Ja, maar dat vind ik wel meer raar. Hoe is die omslag ontstaan dan?
1: Ik weet het niet.
0: Zo knap zijn wij niet.
1: Nee, daarom juist. Nee. Omdat we niet in beeld zijn.
0: Dus dat is het. maar over die toppers, dat is dus wel leuk. Maar is het nou een aanrader voor mensen die dan nooit zijn geweest?
1: Ja, nou, het was dus gisteren 39 graden.
0: Dat is geen aanrader.
1: Want je zit gewoon in een kas. Want het is een glazen dak.
0: Oh,
1: en dat zit dicht.
0: Oh,
1: dus je bent daar gewoon aan groeien. Ik ben 2 centimeter gegroeid, denk ik, gisteren.
0: Ja.
1: En alles rekt trouwens uit, hoor. Als je staat te plassen, denk je ook zo. Zo zag je vroeger uit, weet je wel. Dat was ook wel apart.
0: Ja.
1: Dus, maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Hey, hoogtepunten waren La Fuente.
0: Ah, La Fuente, met de start en al, hè?
1: Ja, maar dat is wel even lekker.
0: Die heeft wel energie.
1: Ik raak weer eens naar zo'n soort dancefeestje.
0: Maar ik moet wel zeggen, hij maakte wel een spektakel.
1: Ja, wel. En weet je wie ook leuk was? Anita Meijer.
0: Anita Meijer?
1: Ja.
0: Die wist wel. Ja, die was je.
1: Ja, die ook.
0: Moet ik die even gaan
1: Why, why tell me why? Why tell me why? Hele arena op z'n kop.
0: Ja, why tell me why? Ja.
1: En zij is 71, hè?
0: Ja.
1: En ziet er nog goed uit. En zingt ook nog goed. Ja. Ik denk op een dronken avond zou ik nog.
0: Ik zit er gelijk even te zoeken. Daar gaan we zeker een plaatje van doen. Maar ze heeft ook die andere mooie gemaakt. Dat vind ik dan ook een mooie. Die mooie ballad. They don't play a love song anymore. Eigenlijk is die
1: Ja, is natuurlijk wel een cover, hè? Maar goed, het maakt niet uit. Alles is covers wat Nederlandse artiesten hebben uitgebracht. Dus
0: is het echt een... is dat een cover?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké.
1: Samsonite is dat.
0: Samsonite?
1: Koffer.
0: Oh, kom van jeetje. Ik had hem even niet door nog. Ik was er niet zo scherp. We gaan straks terug.
1: Je wil wel een oranje shirt aan, Paul.
0: Ja, ja, maar jullie dus niet, hè?
1: Nee, ik
0: ja, nog doe, niet. Dat is gewoon makkelijk zeggen.
1: Ik ga nu, dan moet ik straks nog even lopen naar de sterkip. Dan gaat dit shirt
0: dan
1: uit.
0: Wordt hij niet automatisch oranje, hè? Nee, maar
1: dit ga ik jullie eens weten. Dus en als ik nu dat oranje shirt al aandoe...
0: Jij wil hem houden voor...
1: Ik hou hem even schoon.
0: Ja, ja, ja.
1: Voor vanavond.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ik had eigenlijk niet eens roses gemoeten. In ook de Ziggo Dome.
0: Daar hoor ik ook een leuke... Alcohol, zingt hij als Donald Duck?
1: Nee, hij kan niet meer zingen. Ik heb gehoord dat het wel mee
0: vindt. Ja?
1: Ja, jij, daar doe ik gewoon een paar goede zangers achter het gordijntje.
0: Ja, dat is wel zo, ja.
1: En dan komt het helemaal goed, hè. Dan komt het bij mij ook nog goed.
0: Ja, weet je, ik vind het wel geweldige muziek.
1: Maar nou gaat mijn dochter heen met mevrouw.
0: Leuk is dat, hè?
1: Ja, wel. Die gaan, mijn dochter die had op Spotify hogere muziekleeftijd dan ik. Dus die is wel een oude ziel, is dat.
0: Ja, dat had je gezegd.
1: Ja, leuk. Ja, in de podcast had ik dat
0: gezegd. Ja, maar het is wel ook wel erg... Ja, weet je, het is natuurlijk rock, hè. Je moet van rock houden. Ja. Maar dit is wel goede rock, vind ik. Guns N' Roses.
1: Ja.
0: Wat zei je?
2: Vond ze goed.
0: Ja. Nee, dat is zeker.
1: Ja. We hebben wel een probleem. Mijn moeder luistert ook de podcast.
0: Dat gaat niet goed.
1: Dat gaat niet goed.
0: Hoe kan je dan... Moet even kijken. Kunnen we misschien niet...
1: Ja, die heb ik te wijs gemaakt. Die heeft op een of andere manier gewoon uitgevogeld.
0: Maar als jij nou gewoon daar het internet er even uittrekt gewoon. Ja, tot een tijdje.
1: Die zit ook op mijn Facebook.
0: Oh nee. Dit gaat niet goed.
1: Dus je moet niet liken en reageren. Vorige keer had ik ineens wat geliked.
0: Je snapt wel dat dit...
1: Heb ik niet geliked. En we moeten even weer een keer een knopje in.
0: Maar je glijdt nu heel snel de berg af, hè? Dat weet je.
1: Ja, nee. Ik... Dat is zo'n soort bal die al groter wordt.
0: Dat
1: is. Ja, dat, ik snap wat je bedoelt.
0: Je gaat er niet zeggen dat ze het ook leuk vindt, of niet? Dan gaat het echt, dan is het helemaal fout.
1: Sommige dingen, ik heb ook een keer een boek geschreven.
0: Ja?
1: Zij is ook wel eens, ja, ik weet niet of dat er nou per se in had gemoeten. Dat was een verhaal.
0: Maar houd het verhaal even.
1: Ja, een goede teaser.
0: Ja,
1: ik ben alweer aan het twijfelen of ik dit wel aan
0: het vertellen. Nee, dat ga je vertellen. Maar dan gaan we eerst even die van Annie Termeijen doen, die je eigenlijk nooit hoort.
1: Ja, lekker man.
0: Ja, they don't play a love song anymore, jongens. Echt een all-time classic.

0: gulden. Was dat in...
1: Een meier.
0: Een meiertje, hè?
1: Ja.
0: Een meiertje, man. Hey.
1: Hoe goed?
0: En ja, mooi, mooi was dat. Ik vind het Amsterdamse wel mooi, dat te meier. En dan, ja. Ja, weet je. Ja, wij kunnen het niet zo goed, hè?
1: Wel.
0: Wel?
1: Tuurlijk wel.
0: Oh, wel.
1: Ik hoop wel dat het lekker is. Geen zin om even in de toppers van ijs. Gezellig, man. Ik heb wel bij eentje verdrongen. Houd de kop, man. Niet te echt niet, man.
0: Hoor je dat doet het goed, hè? Met van de Gooise Vrouw, weet je ook weer.
1: Zouden ze allemaal wel bij. Je
0: weet ook weer die... Ja. Nee, weet je ook weer van Gooise Vrouw? Die doet het ook heel goed. Je hebt ook die
1: zingt
0: ook...
1: Martin Merero.
0: Ja, Martin Merero. Ja.
1: Hij is hier helemaal heel aardig. Weet je, er is helemaal niks gebeurd.
0: Geweldig.
1: Voordat ik het weet, zet ze me in haar hoofd in mijn schouder.
0: Ja, geweldig. Dat hebben ze wel echt leuk gedaan.
1: Ja, ik heb al die accenten al geleerd in dienst. Toen ik in het leger zat.
0: Die accenten?
1: Ja, heb je ook een gast uit Den Haag.
0: Ja.
1: Ik kun die op gootje M met man. Lekker.
0: Ja.
1: En zo, ik pak al die accenten ook, maar ook dat een beetje dat Oosterse. Ja. Dat wel grappig is dat.
0: Ja. Jan! Jan hier doorheen, dus dat is het dan.
1: Dat is niet goed, hè?
0: Ja, Jan heeft een hard geluid, hè?
1: Ja,
0: hij is vast aan het oefenen als hij weer terugkomt op de radio.
1: Zeer amateuristisch, als publiek door de disjockeys heen praat.
0: Ik zeg er niet heel snel wat van, maar als je het keihard hoort door de microfoon, dan moet je er iets van zeggen.
1: Dat is niet goed.
0: Dat
1: is niet goed.
0: Ja.
1: We waren er bijna verhaal gebleven, ja.
0: Ja.
1: Ik ga toch vertellen.
0: Vertel het verhaal even. Want is hij staat ook in het boek, hè? Dus...
1: Ja, dat is waar.
0: Oké.
1: Okay. Dus op een gegeven moment... weet je, als je natuurlijk een beetje in de puberteit komt... dan heb je wel eens een behoefte, zeg maar, s'avonds in bed. Als je in de puberteit komt. En je kijkt me heel glazig aan.
0: Nee, je hebt altijd over dat handdoekje wat je verteld hebt.
1: Ja, daar komt dan ook wel eens een handdoekje bij kijken.
0: Oh, yeah.
1: Ja. maar je hebt ook wel eens dat als je dat dan doet. En dat als je dan je moeder binnenkomt, is niet top. Zeg maar.
0: Wat? Dat is een understatement, denk ik.
1: Ja, dat is... had voor mijn moeder niet in dat boek gehoeven. Nou ja, dat kan...
0: Heb je je betrapt? Toen?
1: Ja, dat kan wel eens gebeuren. Betrapt, weet ik niet.
0: Het is wel betrapt eigenlijk. Zij zag het gebeuren.
1: Is hier een zoete inval.
0: Ja, Johan die gaat zo direct voor Gerard invallen.
1: Ja, hoe heet je Gerard?
0: Hij lijkt niet heel op Gerard.
1: Ik denk dat Gerard gisteren dronken is geweest. Hij heeft er nog nooit zo slecht uitgezien.
0: Gerard, was je dronken dan?
1: Nee, deze Gerard. Oh,
0: deze Gerard. was je dronken dan?
2: Nee. Verdomme is goed uit deze Gerard.
0: Voor
1: de mensen die niet meer snappen waar we het over hebben. Gerard wordt vervangen door Johan Veerman.
0: Ja, dat is wel,
1: begrijp ik hieruit op te maken.
0: Niet de minste.
1: Nee, dit is een van de LOVE-iconen.
0: Houdt hij niet van, hè? Ik hou er ook nooit van, als mensen dat zeggen. Hij houdt er ook niet van.
1: Hey, maar even over vanavond. Is Jack alweer beter, of niet? Jack Muren, die is nog niet in de show.
0: Nee, die is nog niet in de show. Nee.
1: Hoe is het gegaan, de operatie? Ja, goed.
0: Volgens mij is het goed gegaan, ja.
1: 5 omleidingen hoor ik hier. Nou, blijkt
0: 5?
1: Dat het weer goed gaat.
0: Jeetje, er is nog niet zoveel gewerkt aan de Julianenweg. Hij heeft meer omleidingen dan de Julianenweg.
1: Ja, maar goed, als het maar helpt, hè, zeg ik altijd.
0: Nee,
1: we hopen natuurlijk dat hij snel weer in de show zit.
0: Nou, weet je, Ed,
1: natuurlijk heel veel beterschap.
0: Ze doen die omleidingen niet als het niet helpt.
1: Nee, daarom. Dus, maar vaker. Mijn schoonvader heeft het ook gehad. Toen was hij nog heel jong.
0: Okay.
1: Hij is nu de Bionic Man al heel lang. Dus hij draait al heel lang mee. Je heeft daarna nog 3 soorten kanker gehad. Ook al wel.
0: Ook nogal. Het kan allemaal, hè?
1: Ja, daarom. Maar tegenwoordig, de wetenschap is ver, hoor.
0: Ja, dat is heel ver.
1: Dat is ook wel weer lekker, wat dat betreft.
0: Nee,
1: maar
0: zeker.
1: Vanavond hebben we nog niet over gehad, zeker.
0: Nou, ik.
1: Waar is het?
0: Wat denk jij?
1: Vaste sidekick eigenlijk.
0: Jaap moest er hij gaat maandag gaat hij eventjes een weekje weg of zo.
1: Ja.
0: En hij moest nog allemaal wasjes doen en dingetjes doen. En hij had nog een borrel hier en een borrel daar.
1: Jezus.
0: En misschien met Jezus, dat weet je natuurlijk niet. Hè, maar hij had het gewoon druk. Dus hij kon niet.
1: Nou ja, dat maakt niet uit. We redden het ook zonder.
0: Of hij is zo nerveus voor vanavond. Kan ook nog.
1: Zou hij wel luisteren?
0: Hij luistert zeker.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Ja, lekker Jaap. Ja, veel plezier op vakantie, vriend.
0: Ja, lekker weg, man.
1: Ja.
0: Wat denk jij? Die Zweden zijn niet zomaar
1: iets, een beetje te zweten.
0: Ja, ik ook.
1: Van die Zweden. Die hebben natuurlijk best wel dik gewonnen van dat Tunesië. Maar die hebben 2 spitsen.
0: Ja.
1: Die hadden bij ons erop gestaan, hè? Ja. Die Kieris en die zaak.
0: Ja.
1: Die hadden bij ons gewoon vaste spits geweest.
0: Ja, zeker.
1: Wij hebben zo'n gemankeerde spitsen. De Pai, 100 jaar oud.
0: Ja, die is...
1: En dan hebben we ook nog...
0: Lopend fossiel.
1: Malen, die maakt er een paar in Italië. Daar maak ik er ook een paar in Italië. Ik weet niet of jij weet wanneer Italië speelt deze week. Nee, die spelers die zijn er niet bij.
0: Die zijn er toch niet bij? Nee.
1: Haiti is er wel bij. Ja. Congo en alles. Maar Italië. Dus zo slecht is die competitie. Dus ja, dat, dus, ja, dat ja. Schat ik ook niet heel
0: dus,
1: hoog in.
0: Dus jij bent er bang voor?
1: Ja, ik ben er wel bij. Wij moeten wel. Zij moeten niet die bal voorin gaan krijgen.
0: Nee, maar hier hangt natuurlijk ook heel veel vanaf.
1: Van Dijk is ook natuurlijk niet meer de jongens.
0: Nee, zeker niet.
1: Die heeft een draaicirkel van een Boeing 747 volgens diezelfde van de vaart. Die maakt zich niet populair.
0: Moet je hem nog hebben over Joey?
1: Joey, ja. Hij was wel een speler van Zweden.
0: Ja, die had ik al genoemd vanochtend.
1: Oh ja, die heeft met Joey gespeeld bij de Veen.
0: Ja, en die vond het heel bijzonder dat hij opvond.
1: Ja, de beste speler dat ik ooit mee gespeeld heb.
0: Ja, ja, nou ja.
1: Nou, dat zeggen mijn vrienden ook altijd, dat ik dat ben.
0: Dat was jij.
1: Toen ik beste speler van het PS10 toernooi werd in 1995.
0: Ja. Nee, dat staat er nog eeuwig bij natuurlijk. Hè?
1: Ja, ze hebben ook een keer, toen had ik dat natuurlijk zo vaak verteld. En zij werden er een beetje kribbig van. Want toen gingen zij in de niveau een heel artikel, halve pagina. Jelle Lampenkamp in Ferdinand de Boer. Over het echte verhaal achter 1995. Dus toen gingen ze dat allemaal ontkrachten en zo. En, met een foto erbij, dat ze bloedserieus kijken. Ja, best wel erg grappig was dat. Maar goed.
0: Maar in de herinneringen is het wel zo gegaan.
1: Ja, wel. Ja, ja.
0: Maar duidelijk.
1: Het was wel een buitje vandaag, hè?
0: Nou, het begon natuurlijk al gisteravond.
1: Ja.
0: En ik weet niet hoe jij het had.
1: Ja, ik zat in die arena met dak dicht. Ik heb niet zoveel meegekregen.
0: Die donderdreunen.
1: Ja?
0: Die lieten gewoon echt letterlijk het huis trillen. Ik voelde gewoon.
1: Ja, maar er was ook de stroom was uitgevallen in
0: stroom uitgevallen?
1: Van Volendam, ja. Half deel van Volendam zonder stroom.
0: Hè?
1: Was je
0: ingeslagen dan of zo?
1: Ja. Nou, dat gaat niet zomaar.
0: Nee, ik denk, nou ja, of jij hebt je met je schoppie weer.
1: Nee. Nee, maar oké, was best wel heftig. Mijn dochter die stuurde een foto dat ze in de tuin zat, helemaal gezellig. En toen daarna stuurde ze een foto met.
0: Het kwam hel los.
1: Water,
0: de hel kwam naar beneden. Maar vannacht inderdaad ook, hè?
1: Ze moesten het zonnescherm nog binnenhalen bij de buurvrouw in de regen. Vonden ze ook niet top.
0: Maar ze zagen het wel aankomen, dit. Want
1: nee,
0: zag
1: dat zei ik ook al.
0: Maar man, er was een hele zwarte wolk.
1: Ja,
0: die kwam die kant op.
1: Zeker niet op buurvrouw gekeken.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Of ze zat gewoon in een bepaalde hoek te kijken. Dat kan ook.
1: Waar zit jij nou zo vanavond? De voetbal?
0: Ik zit met mijn vader te kijken bij mijn thuis. Ja, nee, we gaan even rustig.
1: Ja, de oude wand, hè?
0: De oude wand is erbij. Die is nu 88 bijna.
1: Die heeft drie... Nederland drie finales zien verliezen, hè, daar wel.
0: Ja, dat staat er nog erg bij, hoor.
1: 74, 78, 2010. Maar, die heeft het allemaal bewust meegemaakt.
0: Ook 88 heeft hij meegemaakt, hè?
1: Ja, dat...
0: Daar moet je het ook over hebben. Je moet ook over de hoogtepunten praten.
1: Ja, maar ik gun ook die oude mensen... Wij hebben nog een paar kansen. Die oude mensen, die kansen worden minder, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Dan word je toch eens weer een kampioen. Ja. Dus ik gun eigenlijk al die oude mensen in Nederland wel... Maar ik zie het echt... Ja,
0: je ziet er somber in.
1: Ja, ik heb zoveel ploeg gezien.
0: Je bent een beetje gewoon, negatief erover.
1: Ja, maar ik heb zoveel ploeg gezien die gewoon echt beter zijn.
0: Ja.
1: Er zijn ploegen waar geen één speler van het Nederlands elftal in de basis zou staan.
0: Nee.
1: Geen één.
0: Oké.
1: Dus dat...
0: Maar wat wel natuurlijk
1: dus
0: ook...
1: Dus er moet een soort groepsproces ontstaan.
0: Ja, maar dat
1: is...
0: Ja.
1: Weet je, net in als Nederland. In 2014 met dat deed Van Gaal natuurlijk erg goed... Weet je, toen hadden wij ook Ron Vlaar in, in Bruno Martins.
0: Maar we zijn nou Koeman, hè?
1: Dat waren geen toppers of zo.
0: We zijn nou Koeman, hè?
1: Ja, we zijn nou Koeman.
0: Die is niet empathisch. Dat mist hij wel een beetje. Ik heb er nog nooit zien lachen, die man.
1: Moet je luisteren.
0: Ik ken het ook niet. Maar ja, Piet, we gaan het meemaken vanavond.
1: Ja.
0: Dat is het enige wat natuurlijk nog ons gewoon rest. Ja,
1: weet je. Wat ik wel ook wel geinig vind, hè.
0: Nou.
1: Die vorige wedstrijd, toen zaten ze gewoon om 1 uur al op de dijk. Met de oranje pakjes.
0: Ja, maar dat was wel een beetje flink natuurlijk, hè.
1: Dat is wel heftig, hè.
0: Ja, maar dan red je het voetbal niet, hoor.
1: Nee, maar...
0: Als jij naar Steen voor vanavond is om 7 uur. En jij gaat nou... Zometeen na deze uitzending, ga je naar de Bartoe.
1: Ja, dan zie je die wedstrijd niet meer.
0: Dan zie je hem toch niet meer.
1: Nee.
0: Dat is toch kansloze missie?
1: Ja, dat is het. Maar ja, ze doen het even goed wel. Ze maken gewoon overal weer een feestdag van. Dat is toch wel knap.
0: Ja, dat is wel knap. Maar of ze dan echt wel de voetbalwedstrijd goed doorkrijgen, dat weet ik niet.
1: Ja, we moeten even misschien een leuk voetbalplaatje even eindigen.
0: Heb ik al gedaan. Wij houden van Oranje. Maar wil je er nog eentje doen?
1: Nee, maar even een...
0: Nou, welke?
1: Een mooie.
0: Zeg dus.
1: You Never Walk Alone, een beetje dat
0: Never gevoel. Walk Alone?
1: Ja, You Never Walk Alone van Gary and the Pacemakers.
0: Van Gary and the Pacemakers, ja, die wil jij?
1: Ja, dan krijgen we even dat gevoel met z'n allen.
0: Ja, nee, dat snap ik.
1: Dat we er even in gaan geloven.
0: Ja. Maar jij gelooft, je probeert jezelf te overtuigen.
1: Ik probeer mezelf ook te overtuigen, ja. Dat het niet gaat komen.
0: Ik zit naar je ogen te kijken. Maar
1: tegen beter weten.
0: Ja, dat is echt. Je meent het niet helemaal.
1: Ja, nee, lekker kijken met z'n allen. Geen Welcome to the Jungle van mij vanavond in Paradise City, Sweet Child.
0: Had je niet meegewild dan?
1: Mr. Brown. Ja, ik had er wel een gewild, Dave.
0: Dat is beter misschien naar die voetbalwedstrijd.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Dus, normaal zeg ik altijd Hup Volendam. Dan zeggen we maar Huppeland Hup, hè.
0: Ja, Huppeland Hup, dat denk ik ook. Ja, weet je, we gaan het allemaal meemaken. Vanavond is om 7:00 tegen Zweden.
1: Ja.
0: En, zij zitten wel qua doelsaldo een stuk beter als ons, hè. Dat is één dat vaststaat. Vier en wij met er eentje. Dus dat moet echt wel nog gaan gebeuren. Hey, Gary en de Pacemakers. Jij wil gewoon het echt origineel hebben?
1: Ja, zeker. Dit is natuurlijk het live lied van Liverpool.
0: Ja.
1: Dus als je daar, voordat de wedstrijd begint, dan spelen ze dit nummer. Wat wij nu met Walk to the Fields gaan krijgen. Dat wordt de nieuwe traditie.
3: When I close my eyes and see your face again.
0: Dat hebben zij dus met die plaat.
1: Ja, dat hebben zij met deze plaat. Dan gaan ze allemaal mee, krijgen ze kippenvel.
0: Maar eigenlijk hebben we dus niks met ons te maken.
1: Dan. Nee, maar dit nummer heeft wel dat gevoel van, van verwachting. Van verwachting klopt je hart. Er gaat misschien
0: gaan we nou Sinterklaas ook erbij halen? Nee, toch?
1: Nee.
0: Gaan we nou ook Sinterklaas erbij halen?
1: Nee.
0: Ik snap wel. Hey, we gaan hem even doen.
1: Ja.
0: Hey Ed, zeg het even niet te vol dan maar.
1: Huppel aan up!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorde is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds. Je luistert naar De Markt Op.

0: 28 graden hier aan de Sportlaan in Volendam. Oh, lekker.
1: Zeker lekker, man. Marco Kraas. Ja, we kennen hem natuurlijk van André van Duin. En die had hem ook weer gecoverd in de jaren 80. Van wie? Ja, dan moet ik nog even opzoeken. Maar een leuke 2026-versie. Hey, bijzondere goedemiddag. Dit is de Markt op. Een ander stemgeluid. Ja, Gerard Stokman weet wat hij weggeeft. Dit ligt ergens te bakken lekker op een strandje, denk ik. Maar wij gaan lekker de Markt op voor Gerard. Gezellige muziek. Alles heb ik voor je klaargezet. En mocht je mee willen participeren aan het programma 0299-369916. De app-service staat open. Dankjewel, Paul Wanten. Voor wakker worden met Wanten.

Het is er eentje van Julio die je niet elke keer hoort op LOVJ. Nee, hey, Paloma Blanca. Ik dacht, die weer eens even van stal halen. Zo en zo alles met dit weertje klinkt toch klinkt gewoon heerlijk. Een berichtje van het Slobbeland. Het was natuurlijk gisteren hartstikke druk. En de mensen, de vrijwilligers van het Slobbeland, die zijn een kleine 3 uur bezig geweest om na sluitingstijd alles weg te vegen. En ik heb het over rommel. Mijn god, we hebben een filmpje gemaakt. 1 grote puinzooi. Dus ze zeggen ook, ja, wanneer wij constateren dat er rommel wordt achtergelaten, zijn we helaas genoodzaakt om de toegangpas een periode van 2 dagen in te nemen. Dus ja, wees gewoon even wijs en ruim je spullen op. Gooi het gewoon in de vuilnisbak. Al dus het bestuur van het Slobbeland. Nou goed, dat snappen we natuurlijk allemaal. Terug naar het verleden met een oudje van de band zonder naam.

Zo heet ook een kroeg. De band zonder naam, Montmartre, bij de LOVJ. Je luistert naar de markt op zonder onze grote vriend Gerard. Die is lekker deze zaterdag vrij. Ik moest wel even vragen, hij vroeg wel aan mij, wil je even de mensen laten kennismaken met volgende week? Want dan is Warder Oosthuizen, is er de Wild Wild West Party. Met een rodeo-stier, een springkussen, lekkere koude frisdranken en mocktails. Een familiegebeurtenis met een barbecue en dat voor mini-prijzen. Dat is dus 27 juni vanaf 2 uur. Het belooft namelijk ook prachtig weer te worden. De Wild Wild West Party in Warder Oosthuizen. En dit is Mr. Mars.

lekker. Wat ik van jou wil weten, Juan Smit. En het lekkere is dat hij binnenkort gaat optreden. Hè? 1000 jaar in het vak. Gewoon hier in Volendam. We zijn erbij. Ik heb daar echt ontzettend veel zin in. Ik zei het al, 28 graadjes hier in Waterland. Tegen de avond maakt in het zuidoosten daar de boel kans op een buitje. Zo, het heeft vandaag echt genoeg geregend wat mij betreft. Morgen is het opnieuw veelal zonnig met een stapelwolkje. Al is de kans klein op een onweersbuitje. Het blijft warm. Het wordt hier ook weer een kleine 28 graden. En als ik even kijk naar de maandag. Even kijken, 29 graden. Dinsdag en woensdag bloedheet, vrienden. 31 graadjes worden er dan verwacht.

Zeker zomer. Gisteren, man, het ging wel even los, toch? Het KNMI telde maar liefst 188.000 bliksemontladingen in 24 uur tijd. 188.000, dat is een boel. Och, vrienden, lekker, man. Zomerse, zwoele zomernachten. Nou, laat net Rutger van Barneveld daar een lekker nummer over gemaakt hebben. Welkom bij de markt.

plaat Beauty and the Brains, Nielsen genaamd. Even kijken, deze werd aangevraagd op onze WhatsApp-adres, zo moet ik het zeggen. 0299-36-9916. Of wij daar op Bob kunnen draaien met zijn versie van The Mexican Sun. Zijn versie, hij heeft zelf geschreven. Bekende titel gewoon. Klinkt ook lekker, helemaal met het weerstype. En je kan gewoon lekker de markt op. Wel goed insmeren, hè?

0: voel een beetje country en western. Nou, toevallig vanavond. Ja, nee, dat hebben we gewoon hier bij de LOVA. Onze eigen cowboy tussen 6 en 7 uur bij dezezelfde lokale omroep. Lekker man.
1: Zo, wat is het warm, hè?

weet niet hoe met jouw zenuw zit, maar nog een paar uurtjes, dan is het zover. Dan gaan we spelen. Het Oranje gaat spelen, zo moet ik het zeggen. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Vanavond is de aftrap om 7 uur. Vissenfeza zegt altijd, ik heb een paar lekkere oranje nummers neergezet. Ik haat het, maar deze vind ik leuk.

Ik hoorde dat je die mars kan bekijken ook. De oranje mars. Die gaat nu dus dwars door Houston heen. Lijkt me gaaf om te zien. Dat moet ergens ook op internet te volgen zijn. Maar straks dus om 7 uur het Zweedse elftal tegen de Oranje Leeuwen. Even wat minder fijn nieuws. Ja, ik ben niet van het negatieve nieuws. Maar ik moet hem toch even roepen. Want de meesten kennen hem. Gerrit uit Weesp. Oftewel beter bekend als Rooie Gerrit. Die is afgelopen donderdag overleden. De markante skipper en scheepsbouwer en dichter van de Bruine Vloot. Die is 90 jaar geworden. Onder liefhebbers van de traditionele zeilschepen genoot hij grote bekendheid. Niet alleen vanwege zijn vakmanschap, maar ook zijn aanstekelijke enthousiasme en zijn liefde voor het water. Ja, wat een fantastische man. We zagen hem heel vaak bij de Pieperrace natuurlijk in Volendam en voorbij komen in een van onze samenvattingen. Ja, we wensen de familie van Gerrit en iedereen eromheen heel veel steun.

markt op met onze vrienden van The Cats. Ik hoorde dat Johan Tol, morgenochtend trouwens te luisteren tussen 10 en 12, een prachtig verhaal heeft gehad in... Moet ik even nadenken. Ik kom even niet uit woorden. Johan heeft een prachtig... Die heeft afgelopen... Help me even, Jan. Die heeft afgelopen donderdag uit mijn hoofd... heeft hij bij het Valnams Museum... dat moest ik zeggen. Heeft Johan echt een... ja, die heeft een waanzinnig verhaal verteld... over de muziek van Volendam. Dat moest ik vertellen. Daar ga ik volgende keer ook heen. Want de kaarten waren al op. We gaan even plaatsmaken voor het nieuws en de reclame van 1 uur. We gaan weer lekker door met de markt op. En dit is Tony Esposito. Die lekkere zomerrit uit de jaren 80. Dit is Papa Chico. Graag tot.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
10: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Palingsavond. Dit is de Marktop.

Nou, hopen dat die zomer nog lekker lang gaat duren. Nick en Simon hier op de LOVJ in het programma De Markt Op. Je hoort het al. Zonder het zwoele stemgeluid van Gera Stokman is er volgende week weer. Mijn naam is Johan Veerman. Ik mag nog even overnemen tot 2 uur hoitemiddag. Met lekkere zomerse muziek. Ken

Beetje een vriendje van het Graaicafé, deze Jeffrey Heesen. Het Graaicafé hoor je trouwens iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 6 uur. Het begin van je weekend, zo noemen we dat hier bij LOVJ, op de vrolijke vrijdag. En dit is de laatste single, Loco. Heel veel mensen worden een beetje loco van het warme weer. Maar goed, veel blijven drinken, goed smeren, dan komt het goed. En de warme dagen komen er nog aan. Maandag, dinsdag, 31 graden wordt er verwacht. Gerard is er dus niet vandaag bij het programma waar je nu naar luistert. Zaterdag is Gerard weer terug. Hij vroeg wel of ik even wilde benoemen dat er volgende week in Warder-Oosthuizen de Wild West Party wordt georganiseerd. Met een rodeo-stier, springkussens, lekkere koude frisdranken, mocktailtjes, alles wordt er gemaakt. Het is één grote familiegebeurtenis met een barbecue en dat allemaal voor mini-prijzen. Dat is dus volgende week 27 juni vanaf 2 uur. Het belooft ook prachtig weer te worden. Dus de Wild West Party in Warder en Oosthuizen komt dat zien. Zo heb ik mijn plichtplegingen voldaan.

Nou, kwam er even lekker voorbij hier op de zaterdagmiddag. LOVJ Radio. Jan belde naar, of belde niet, ik moet zeggen, hij appte naar ons WhatsApp nummer 0299 36 9916. Of eentje van Jan's wilde draaien. Een beetje gezelligheid op de zaterdagmiddag.

beetje geweld uit de speakers van je radio. Deden we met Loreen. Ja, die dame schijnt toch een beetje... Nou, hoe moet ik dat netjes omschrijven? Een beetje kattig te zijn. Ja, het is een push om niet met zonder handschoenen aan te pakken, zeg maar. Wel een lekkere plaat. En natuurlijk bekend van het Songfestival. Deze plaat is alweer een tijdje terug. Ik denk, die is weer eens even lekker op te draaien. Ook zo'n zomerklassiekertje. Je hoort niets meer van de beste man. Genaamd Kenny B. Zijn dikke hit, het is Parijs.

is lekker zo'n plaatje waarop de zwoele zaterdagavond. Straks heeft Nederland gewonnen. Tenminste, ik voel hem even in voor je. Kaasje erbij, glaasje wijn. Nog even genieten op je balkonnetje, terrasje of in je tuin. En dan deze plaat op de achtergrond van John Legend. Oh, fijn. Ik zie het helemaal voor me. Wie ik ook helemaal voor me zie, want die komt nu binnen. Vinnie Veenstra, zo dadelijk in Volendam Centraal. 2 uur lang te bewonderen. Natuurlijk met diverse gasten in de show. En fijne muziek, wat we gewend zijn van Vincent. Dit is

tijd hier ramp voorbij. Het zit er voor mij alweer op. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week is oma Gerard weer terug. Veel plezier zo dadelijk met Vinnie Veenstra, Volendam Centraal. Goed weekend.

0: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuigte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: denk dat we er zijn. Ja. Albert? Ik denk dat we er zijn.
1: Het is niet waar.
0: Ja, het is echt waar.
1: Live in de uitzending.
0: Ja, het is altijd zo fijn. Het ligt volledig aan mij. Gewoon, ik heb gewoon te weinig kennis van elke dag live hier staan.
1: Je zit hier nog maar 40 jaar.
0: Maar zo vaak heb ik
1: net
0: niet
1: lang. Net zo lang als staan volgens
0: mij. Dus als het dan even tegen zit, dan... nou ja, goed.
1: Net op tijd voor dat klok.
0: Het is ruim over de klok van 2 uur alweer. We hebben Johan Veerman hiervoor gehad. En wij gaan nu aandacht geven aan de man die eigenlijk gewoon... Ja, je bent vol in het oranje.
1: Ja, en waarom?
0: Ja, waarom eigenlijk?
1: Ja, waarom eigenlijk?
0: Waarom eigenlijk?
1: Wat voor dag is het vandaag, heer Veenstra?
0: Ja, oranje speelt.
1: Ja, vanavond hè?
0: Ja.
1: 7 uur.
0: Ja.
1: Het is zweten geblazen.
0: Ja, ik heb het door.
1: Snap je de woordspeling?
0: Ik snap het
1: al. Jij hebt al gezweet trouwens, want we zitten hier al 10 minuten met het natte oksels. Luisteraars.
0: Echt
1: wel.
0: Het is even wat het is. Maar goed, desalniettemin.
1: Luisteraars,
0: fijn dat je hebt afgestemd, dat je het vol hebt gehouden. Wij hebben het ook volgehouden. Dus is het de hoogste tijd.
1: Gaan we eerst een plaatje doen even?
0: Nou, we hebben al een plaatje of 10 achter de rug intussen. Dus,
1: ik ben de tel klaar.
0: Ben je er klaar voor?
1: Eén slokje.
0: Eén slokje.
1: Hij kan.
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 166, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over de WK. De WK, ja natuurlijk, de WK. De waanzinnige complottheorie. Complot in dit geval met een K. U heeft het vast wel gemerkt, maar ondertussen is de bal weer gaan rollen. En niet zomaar een bal...

Maar daarover straks meer. We zijn allemaal in de ban van. De hele wereld dus. Want het is de WK voetbal 2026. Nu heb ik er al een aantal mee mogen maken gezien mijn respectabele leeftijd. En ik kan u verzekeren, er is in die tussentijd nogal wat veranderd in de voetballerij. Zoals Rinus Michels het altijd zo prachtig kon verwoorden. Had de scheidsrechter vroeger alleen nog maar een fluitje, tegenwoordig lijkt het meer op een figuur uit Star Wars als hij of zij het veld betreedt. Het begint met een stokje op de kont, wat lijkt op een stroomstootapparaat om vervelende spelers even tot de orde te roepen. Het blijkt echter een poederbus te zijn, niet om iemand in zijn bek te spuiten als hij een overtreding heeft begaan, nee, hiermee kan hij een lijn op het veld markeren, zodat die manschaft netjes achter de streep blijft staan in geval van een te nemen vrije trap. Vroeger was dat niet nodig. Want ik zie onze eigen dorpsgenoot, de legendarische scheidsrechter Jan Keizer, nog pedant met zijn vingertje omhoog wijzen en roepen dat de mannen allemaal netjes op één rij moeten blijven staan, anders zwaait er wat. Nou, daar hadden de spelers nooit van terug, hoor. Die deden het in hun broek voor der Jantje. Nu komt de scheidsrechter behangen met allerlei moderne techniek het veld op om de boel in het gereel te houden gedurende 2 keer 45 minuten. De gele en de rode kaarten in de broekzak, dat dan nog wel. Maar voor de rest is het een wandelende robocop met een microfoon achterlangs de nek voor de mond gebonden, een mini-iPad om de rechterpols gestrikt en nu ook nog een tv-camera bovenop zijn hoofd geplakt om dingen te registreren. Zoals wat? Er staan en hangen in de stadions tientallen camera's die alles al vastleggen. Elke scheet die de speler geeft wordt al van alle kanten opgenomen en tot in den treuren vanuit talrijke posities herhaald. Het zal niet lang meer duren, lieve luisteraars, of we kunnen hem thuis voor de buis ook nog ruiken. Die scheet dan. Maar dat was waarschijnlijk nog niet genoeg, want nu kunnen we via die kopcamera ook nog meekijken vanuit de ogen van de scheet, van de scheids. Nu gaan er geruchten, ik herhaal geruchten, dat er ook camera's in de cornervlaggen verstopt zitten. Jazeker, in de cornervlaggen. Zodat we kunnen zien of de speler de hoekschop met links of met rechts gaat nemen. Om daar dan weer analyses uit te halen. Er gaan zelfs geruchten, ik herhaal geruchten, dat er onder de penaltystip ook een cameraatje begraven ligt en die weer registreert of de penaltynemer met of zonder schijnbeweging de strafschop neemt. En dan kunnen we tevens tegen de onderkant van de schoenzool aankijken om te controleren of die zweetvoeten heeft. Allemaal interessante data. En voor het totaalbeeld hangen er zelfs camera's in de linker en de rechterbovenhoek van het doel, zodat we kunnen meten met welke snelheid de bal op de keeper afkomt. Om daar dan weer uit te concluderen dat de spelers niet te hard mogen schieten in verband met de veiligheid van de keeper. En die bal, lieve luisteraars, dat ronde ding waar het uiteindelijk allemaal om draait, zit nou ook nog eens boordevol met sensoren. Ja, dan kunnen we hem beter horen. En daar komt de WK-complottheorie om de hoek kijken. Het zijn namelijk allemaal data, lieve luisteraars. Allemaal data wat hier wordt verzameld. En wat gaan ze daar straks mee doen? Daar gaan ze natuurlijk straks allemaal slap over ouwehoeren op televisie. Bij Vandaag Inside, of Morgen Outside, of Gisteren Offside. Hoeveel ballen heeft de keeper niet gestopt? Hoeveel passes heeft de speler verkeerd gegeven? Hoeveel hoekschoppen kwamen er niet voor het doel? Hoeveel vrije trappen belanden er in de muur? Dat gaat allemaal van je riante bonus af, Virgil, Mickey, Memphis en al die anderen. Want wij registreren dit allemaal. Met sensoren in de bal, camera's in de cornervlag en zelfs eentje op het hoofd van de scheids. Soms verlang ik terug naar de tijd van Jan Fontje, onze eigen scheidsrechter Keizer. Hoe hij aan die bijnaam komt? Nou, na elke wedstrijd vroegen de journalisten altijd aan Jan wat vond je van de wedstrijd, scheids? Nou, Jan vond er altijd wat van, dus vandaar zijn bijnaam. Maar hij deed het alleen maar met een fluitje en zijn vingertje.

Zo, lekker hoor. Nou, dit was een bijzondere versie van onze grote vriend, meneer Hazes himself. Ik moet helemaal op aarde even komen. Ik moet gewoon even op aarde komen. Gelukkig heb ik mijn grote vriendin uit Amerika erbij gehad. Ik ga even lekker in mijn eigen cocoontje zitten. En ik nodig Ella daarvoor uit.

0: Zo, ik ben weer in mijn cocoontje geweest. Ik heb een bakje koffie gehad. Ik heb wijze woorden tot mij genomen van zowel Albert als van Cor. En ik ben er bijna. Zo is het ook alweer. Hij is in beeld. Nu ben ik degene die richting nodig heeft, Cor. Nu ben ik het dolende scheepje in de woeste zee.
1: Ik vind dat je nog niet de leeftijd hebt om je te mogen beroepen op de omstandigheden van deze dagen.
0: Oh.
1: Maar dat je gewoon gezien je leeftijd de fitheid moet tonen die je altijd kan tonen.
0: Kijk, dit is nou wat ik nodig heb. Zie je nou? Voel je hem? Ik weet niet welke maat hij heeft, maar die zit gewoon op mijn billetjes. Huppatee, Vins.
1: Je zit in een fase qua leeftijd waarbij je van de ene kant zegt, ik moet nog 7 jaar.
0: Ja.
1: Maar je kan van de andere kant kun je ook zeggen, juist mijn generatie heeft nog heel veel in petto. Ja. En we zijn nog helemaal niet versleten en we zijn zeker nog geen senioren. Dus wat mij betreft kunnen we de wereld nog helemaal aan. En ik zit nog vol plannen en die ga ik ook uitvoeren.
0: Jazeker.
1: Begrijp je?
0: Jazeker.
1: Terwijl ik in een fase zit dat ik, als ik om me heen kijk, dat er meer mensen wegvallen dan vallen in mijn kenniskring dan dat er nog bij komen.
0: Ja.
1: Dus bij mij is het een afnemende zaak.
0: Ja.
1: En dan is het voor ons is de kunst om zo in leven te blijven dat je het zelf nog leuk vindt en misschien voor een ander nog leuk kan zijn.
0: Ja. Johan en ik hebben een tegeltje en dat heet opschieten met genieten.
1: Dat klopt. Maar alleen daar is geen regel voor. En, je krijgt er geen garantie van.
0: Nee, dat is ook weer waar.
1: Dat begrijp je. Dus het zijn in feite dooddoeners.
0: Ja. Zullen we een mooie start geven aan... eens even kijken. Volgens mij heb ik hem klaarstaan. Ja. Ben jij klaar voor
1: jouw... Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Dit is de week van Kortol.
1: Van de week liep ik zoals bijna dagelijks met mijn vrouw de dijk op. Waar voor de oude Volendammers de trap bij de blubber. En daar komt een moeder met een kleinkind aanwandelen. Toen zegt ze, we hadden het net naar Groevje. Ik zeg, nou dat is toch wel sterk. Zegt ze, ja, ik moet je even vertellen. Mijn dochter wordt dokter. Die promoveert binnenkort. Nee, die is vorige 2 weken geleden al gepromoveerd. Nu is het Mathilde Tol. Voor de oude Volendammers, haar moeder is Nel Ballap. En haar vader is Jan Bolletje. En voor heel veel Volendammer bouwvakkers een uitermate bekende man. Want die heeft jaren bij Nieuw Leven in de zagerij gestaan. Als ervaren timmerman en vakman en perfecte winkelbediende. En die heeft wat kinderen op de wereld gezet. En twee dochters... zijn alle twee de medische kant opgegaan. En de een is op dit moment... Shanna is op dit moment werkzaam in Zwitserland. En de ander nog in Amsterdam. Maar die gaat heel binnenkort na de promotie... met haar gezinnetje, kerstverse gezinnetje... gaat ze een jaar, daar is ze voor ingelood, naar Australië. En zij heeft als specialisatie een aantal maanden geleden... misschien een jaar geleden al wel... heeft in ieder geval een groot artikel over haar gestaan... over haar, wat zij nou eigenlijk medisch uitvoert. En zij is een orthopedisch chirurg. En ze heeft heel veel onderzoek gedaan naar... wat doet het nou met een knie en met een heup als dat niet meer functioneert? En wat kan je daaraan doen? En wat is daar puur medisch? En wat is daar ook psychosomatisch aan de hand? En daarin is ze nu helemaal afgestudeerd. En het aardige is, die avond nog... kreeg ik in mijn brievenbus haar doktersstudie. En die lees je niet als een niveau evenwicht. Dat is een Engels boekwerk. En daarin staat... daar heeft ze als inlegvelletje voorin gelegd 7 stellingen. En de 7e stelling is in het Nederlands. En dat is een oud-Volendams gezegde. Naar mijn smaak heeft ze die niet goed geïnterpreteerd. Maar ze zegt, ja, zo zijn mijn bab het altijd. Maar daar staat... ze bedoelde te schrijven, denk ik. Als je iets wil bereiken, dan moet je je pas rijk rekenen als je het in je hand hebt. Want voordat je iets in je hand hebt, zeiden de oude Volendammers, is het nog een voet van je elleboog. Die uitdrukking kent bijna niemand. Maar dat is een hele oude uitdrukking. En dat had heel veel te maken met wat je van overheidswegen voor elkaar zou willen krijgen. En in de, zeg maar, de jaren tussen 1850 en 1950 is er in Volendam door de kopstukken die geen van alle doorgestudeerd hadden, ontzettend veel bewerkstelligd om het dorp ook op de kaart te krijgen, waardoor het maatschappelijk van betekenis kon worden, behalve dan, laten we zeggen, de visserij en de landbouw die toen nog een hoofdrol speelde. Maar in Volendam liepen dus heel veel kopstukken rond. En deze Mathilde, en haar zus Janna dus ook, maar nu is het dan Mathilde die doctoreert of promoveert, die is een van de nazaten. En ik had met haar moeder dus ook een discussie daarover. Wat er dus, als ik gewoon kijk naar mijn eigen vader en moeder en die generatie. Geen stuiver te makken, grote gezinnen. En er was, ja, als je wat wilde, je gaat maar aan het werk. Er moet geld op tafel komen. En eigenlijk af en toe pure armoede. En uit die generatie zijn zoveel Volendammer kopstukken tevoorschijn gekomen. En even ertussendoor, ik kan het niet laten. Ik moet het toch even zeggen. Mathilde praatte thuis gewoon Volendams. Heeft in Volendam op school gezeten, op het Don Bosco College. En heeft alles bereikt. En maakt nu internationale dissertaties. En heeft alles bereikt vanuit een puur Volendams milieu. Uit een puur Volendams geslacht. En dan denk ik bij mezelf, mensen, blijf Volendams praten. Wat deze week zeker speelde, want dat had ik eigenlijk als onderwerp voor me voorgenomen. En vorige week heb ik daar al iets over laten vallen. Ik zal het kort houden, Vincent.
3: Voor mij
1: Wat deze week speelde was natuurlijk weer het vervolg van de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer naar het COVID, naar de excessen na COVID. En om me heen hoorde ik af en toe een uitval als het daarover gaat. Dan denk ik bij mezelf, ze moesten allemaal de kop nog afhakken. Dan denk ik bij mezelf, en sommigen worden opnieuw boos. En dan denk ik bij mezelf, verdiep je er nou eens in wat A, wat die mensen nu aan het doen zijn. B, wat ze misschien gaan voorstellen. En daarnaast, wat de regering, want die is ook ter verantwoording geroepen, onder andere Rutte, en die wordt nog een keer opgeroepen terecht, wat ze met het waswater al weggegooid hebben, dat ze sowieso niet voorbereid zijn op de volgende COVID of SARS aanval, want dat wordt gewoon weer een pandemie. Want de Nederlandse laboratoria worden amper nog ondersteund. De buitenlandse laboratoria gaan eerst voor eigen succes. Dan zijn er heel veel, die zijn commissaris bij weet ik wat voor bedrijven. Die zitten helemaal niet te wachten op allerlei mensen die met betere ideeën aankomen. En als je dan je nog een beetje verdiept in waar deze commissie misschien zich ook eens moet, dat het zich ook moet realiseren is. Er stond een prachtig artikel deze week, ik denk ook in de Volkskrant. Als je nou puur praat over besmetting, en waar komt, want dat was de COVID. 5500 jaar geleden is aan mummies ontdekt, aan botten die ze teruggevonden hebben, ontdekt dat zoonose, dat wil dus zeggen de besmetting van dier op mens, ook toen al plaatsvond. En toen trokken ook mensen van hot naar her om het betere grasveld te vinden en het betere voergrond te vinden voor hun beesten. En om een beter leven misschien bij de buren te vinden. En het meenemen van de besmettingen gebeurde via de beesten die ze, zeg maar, onder hun hoede hadden. En ze hadden daar nog niet de medische oplossingen voor, maar het bestond al zo. En dat pure zoonose, als je nu even je het nieuws voor de geest haalt van de afgelopen 2 weken over ebola in Congo en Rwanda. Dat is van mens op dier. Als je kijkt naar dat Hanta-virus in Zuid-Amerika, het Andes-virus, zoals het gezamenlijk genoemd wordt, dat wordt van dier op mens inmiddels ook verspreid. Dan denk ik mezelf, doe eens wat genuanceerder in je oordeel over de mensen die nu verhoord worden over hun al dan niet bewuste rol in dat COVID-proces.

0: Lekker hoor.
1: Vamos a la de playa.
2: Dat is toch een strand in het, in het Duits?
1: Ja, vamos a la playa. Zeker. Weer de Italiaanse lekkere zomerpop is dat.
2: Daar ligt iedereen nu dus. En wij zitten een beetje hier te zwoegen.
1: Nou, nog 10 minuten. En dan kunnen wij ook weer links en rechts gewoon even omdraaien. Het is erg belangrijk. Hydrateren en smeren. Dat is heel belangrijk op dit moment.
2: Daar is een liedje van. Hydration.
1: Hydration en smearing.
2: Tussen de wedstrijden door, toch?
1: Oh ja?
2: Ja, hydration.
1: Hydration. Zoiets? Ik heb geen idee.
2: Ja, zoiets.
1: Oh.
2: Hoorde gisteren ergens bij een wedstrijd.
1: Oh. Ben je klaar voor vanavond?
2: Ja. Ja, dat kan je wel zien aan mijn couleur orange.
1: Je zit allemaal in oranje, zit je, man.
2: Couleur orange. Ik laat toepasselijk even je met in kostuum komen.
1: Echt.
2: En jij zit daar op een korte broek en dan niet in het oranje. Of zit er een oranje onderbroek misschien?
1: Ja, die heb ik zeker.
2: Oh, oké.
1: Moet je hem even zien?
2: Doe maar camera 3.
1: Iets. Dat, zeg maar.
2: Dat.
1: Ga je vanavond met een groepje zitten of niet? Of
2: nee,
1: hoe werkt het met je?
2: Ik zit thuis voor de buis.
1: Mooi zo.
2: Een mooie pils op de tafel.
1: Oh, lekker.
2: Volgende week, grote vriend, zijn de Volendammer dagen.
1: Volendammer dagen. Wat heb je meegenomen?
2: Nou, er liggen folders verspreid door het dorp. En ja. Deze was bij de bakker, dus ik neem hem even mee. Maar dat zijn goed gevulde dagen.
1: Wat gebeurt er? Vertel.
2: Goed gevulde dagen, zeg maar. Met klededag, de optochten. En plein air kunstenaars, dat is bij de haven. Ik denk dat daar schilders staan. Kinderactiviteiten bij het Volendams Museum. Zuiderzeeambachten ook bij het Volendams Museum. De Zaterdagmarkt op het Europaplein. Gerard Slecht. Nou, what's in a name. Die is accordeonist en die loopt langs diverse locaties.
1: Leuk.
2: Er is een folkloremarkt rondom het, ook bij het museum. De zangertjes van Volendam gaan uiteraard optreden van 10:30 tot 11:00 in de Vincentiuskerk. En de hele zaterdag is er dus van alles te doen. Maar dus ook de zondag. Die begint traditioneel met een plechtige hoogmis in de Vincentiekerk om 9:30.
1: Mm-hmm.
2: Daarna is het bekende paling roken. En dat is in dit geval niet onder aan de dijk volgens mij. Waarbij de Bottenwerf, Zuiderzeeambachten, weer in het museum.
1: Museum.
2: Braderie is er op het Europaplein.
1: Mm-hmm.
2: En volgens mij was er ook ergens muziek of zo. Dat zie ik nou hier niet. Dinner in the Sky. Kijk nou toch eens.
1: Dat is...
2: Dat dus. Oh ja, live optredens zijn er van Volendammer artiesten tussen 12:00 en 18:00 op zondag in de Bottenwerf. Maar van 12:00 tot 18:00 is er tegenover de PX op het terras zijn Volendamse zangtalenten te beluisteren.
1: Nee.
2: Kortom, 2 dagen vol met cultuur, hapjes, drankjes en gezelligheid.
1: Kun je de Luf ook nog ergens zien?
2: In de Luf zie ik hier niet staan trouwens.
1: Niet in het programma?
2: Nee.
1: Maar ze zijn er wel.
2: Maar die dragen
1: ze staan voor de PX. Als het weer net zo is als nu... Dan gaan ze ook heel veel drinken en smeren. Maar dan staan ze in een tentje vlak voor de PX.
2: Okay.
1: Volgens mij van 10:00 tot 3:00, volgens mij. Dus wij zijn er volgende week. Zijn wij er niet, dan nemen de mannen het gewoon over. Gerard is de grote roerganger daar. En dan de week daarna, dan zijn we weer. Maar volgende week natuurlijk de Volendammer dag.
2: Dat hadden ze hier wel even in mogen zitten.
1: Ja, dat...
2: Wij het omgeroepen in elk geval.
1: Zeker. Ik draai nog 1,5 plaat.
2: Dat is goed.
1: Zeker. Eerst nog even deze. Nee, de Walls, dat doen we volgende keer.
2: De Last Walls doen we volgende keer.
1: Ja. Het is natuurlijk al opgemerkt, hè. Zomer in het land. Is Jasmin.

0: Zomer in het land, lekker hoor. Jongen. Nou, het doet het zeker. Je hebt nog mensen die gaan gewoon, zelfs met dit weer, gaan ze gewoon lekker richting de sauna. Dat, ja, iedereen heeft zo'n afwijking.
1: Ik ging maar één keer nu. Ik dat heb mijn gewone bril afgezet en mijn zonnebril opgezet. Dat kwam door dit liedje. Vincent, ik wens je een heel fijn weekend.
0: Gaat lukken, yo. Gaat lukken. Ik zeg voor vanavond, om 7:00 gaat het gebeuren. Laten we maar even kijken hoe het gaat. Ja,
1: Nederland,
0: ja, ze moeten gewoon er vol tegenaan gaan.
1: Ons niet
0: zo direct, na de klok van 3:00, dan zit hij er weer. Onze Nestor van de LOVE. We hebben het natuurlijk over Klaas Bond. Klaas, die gaat je weer alles vertellen over hele beroemde en hele vergeten plaatjes van de top 40. Hij doet dat op zijn manier. Ik zeg altijd, Klaas doet het op zijn Klaas. Ontzettend veel plezier met hem. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is een nieuwe van Sam Welten. Klopt ook helemaal in de richting waarop we vanavond ons gaan opmaken. Ik denk dat Nederland wordt stil rond 7:00. Je kan wat dat betreft, alle ruimte is er als je je wil verplaatsen. Ik hoop dat ze het gaan doen. Dankjewel. Ik zeg een fijne zaterdag en ontzettend veel plezier bij onze grote vriend Klaas Bond zo direct. Oh, deze. Moet ik hem wel goed instarten natuurlijk. Oh ja, ik moet deze hebben. Veel plezier vanavond.

0: jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
10: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
11: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: nationale zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag. Met Klaas Bond Folks.
1: Ja, ja, en dat is gewoon elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. Dan is het tijd voor de Hendertop 40. Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn ook weer in een ver verleden begonnen en dat was in 1966 de Spicks and the Specks van de Bee Gees. De broers Robin, Maurice en Betty Gibb playbacken nummers tussen de voorstellingen en bioscopen door. Tijdens een playbacken in Manchester gaat er iets mis met de muziek. Ze zingen live verder, tot enthousiasme van het publiek. Hun eerste platen nemen ze op in Australië. Dit nummer is nog uit die tijd. Eind 1966 verhuist de familie terug naar Engeland. Dan gaan we verder met een lekker nummer hoor, van Extreme.

No Worries is een nummer van de Britse zanger Simon Webb. Hij staat als tweede nummer op zijn debuutalbum als soloartiest Sanctuary, uitgebracht in 2005. No Worries is geschreven door Tim Woodcock, Matt Prime en Simon Webb. Het refrein van het nummer wordt ingezongen door Yvonne John Lewis, maar zij staat niet genoteerd als deelnemend artieste. Het nummer gaat over beslissingen die het leven veranderen en dat je hier je soms geen zorgen over moet maken. Dan gaan we naar een top 3 uit een top 40 uitgezonden in zo'n beetje week 12 1965. En dan beginnen we met Jewel Akins, The Birds and the Beats.

Heart of Stone van de Rolling Stones. Het nummer werd voor het eerst uitgebracht als single in de VS en opgenomen op het Amerikaanse album The Rolling Stones Now. In 1966 werd het opgenomen in de verzameling Big Hits, High Tide and Green Grass. Schitterend album. Een langere versie verscheen in 1975 op het album Metamorphosis. Deze was opgenomen in 1964 met Jimmy Page op gitaar en Clem Cattini op drums. Waarschijnlijk als demo. Ja, en wie staan er op één? Uiteraard weer eens een keertje de Beatles met 8 Days a Week.

Rain and Tears is een nummer van de Griekse band Aphrodite's Child. Het nummer staat op het debuutalbum End of the World, uitgebracht in 1968. Het werd een grote hit in heel Europa en bereikte de nummer 1 positie in Frankrijk. De volgende is een nummer van de Britse zanger Marty Wilde uit 1968, Abergavenny. Wilde had tussen 1957 en 1962 11 top 40 hits gehad in het Verenigd Koninkrijk, als onderdeel van de golf rock'n'roll muzikanten die eind jaren 50, begin jaren 60 populair waren. Sindsdien was zijn bekendheid gedaald en lukte het niet meer om op eigen kracht in de hitlijsten te komen. Hier komt Abergavenny.

Fraction Too Much Friction is een nummer van de Nieuw-Zeelandse muzikant Tim Finn. Het is de eerste single van zijn eerste solo-studioalbum Escapade, uitgebracht in 1983. Brian Timothy Finn, beter bekend als Tim Finn, speelde zowel solo als in Split Enz, Crowded House en de Finn Brothers. Tim is de 6 jaar oudere broer van Neil Finn en oom van Liam Finn. De volgende is van Raymond Frogat, Calo La Vita.

Talking Loud and Clear, Orchestral Manoeuvres in the Dark. De groep wordt beschouwd als een pionier van de elektronische muziek en combineerde een experimentele, minimalistische stijl met pop-invloeden, waarmee ze een sleutelrol speelden in de opkomst van synthpop. OMD was de eerste Britse synthesizersband met twee leden die live optrad en wordt wel omschreven als het originele synthpop-duo. Ondanks een wisselende bezetting blijft de centrale combinatie van McCluskey en Humphries het belangrijkste kenmerk van de groep. In de Verenigde Staten was de band een van de eerste prominente in de door MTV aangewakkerde Second British Invasion. Dan gaan we naar het Frans-Duitse van vandaag. En dan beginnen we met Catherine Ferry, de

Duitse bijdrage is van Connie Frobes. Zwei kleine Italianen. Cornelia Frobes, aan het begin van haar carrière bekend als Die Kleine Cornelia en later als Connie, is een Duitse actrice die in de jaren 50 en 60 als zangeres een tieneridool was. Als beroep wordt aangegeven zangeres, toneelspeelster, filmactrice, spreekster, actrice en muzikante. Ja, vrij uitgebreid kan je wel zeggen. Dan gaan we verder met Atomic Kitten met Holy.

En Pretty Flamingo is een liedje geschreven door Mark Barkan, die in 1966 een hit werd toen de opname ervan door Manfred Mann als single werd uitgebracht. En deze single bereikte op 5 mei 1966 de nummer 1 positie in de Britse single chart. Dan gaan we naar de eendagsbrief van vandaag en dat is Supergirl van Ramon. Ja, het nummer is uitgebracht in 2000, dus dan zou je zeggen, nou, dan hebben ze toch nog altijd de tijd om nog een hit te scoren. Maar nee, helaas, ze zijn in 2010 alweer gestopt. Hier komt Supergirl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een autobrand veroorzaakt vertraging op de A6 richting Muiden. Tussen Almere Haven en Almere Poort rijdt het langzaam over 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En ook op de A7 richting Hoorn is het druk. Op de afsluitdijk doe je er bij Brezandijk 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
9: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is

Lekker hoor, de Wall Street Shuffle, 10cc. Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. Ja, en voor degene die net inschakelen, ik ben Klaas Bonfolks en ik ga voor jullie dit komende uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We zijn begonnen in 1974 met de Wall Street Shuffle van 10cc. De band kreeg het idee voor de Wall Street Shuffle toen ze met een taxi door de Wall Street in New York reden. Zakenman J. Paul Getty, die in het nummer wordt genoemd, is een van de eerste Wall Street zwaargewichten en miljardairs in de VS. Dit nummer is terug te vinden op het album Sheet Music uit 1974. Dan gaan we verder met een mooi nummer van Alan Parsons Project. Don't Answer Me.

0: I'm Sitting Down Here is een nummer geschreven door de Noorse singer-songwriter Line Marlin. Het staat op haar debuutalbum Playing My Game, uitgebracht in 1999. Er waren heel wat goede recensies over. Het werd genoemd een nummer met zoveel lagen en grijstinten indrukwekkend. En er was ook een recensie dat het nummer soepel en radiovriendelijk was.
1: Dan gaan we verder met de favoriete drie van een van onze vrienden. Sunny Veerman, bij velen beter bekend als de directeur van Vema Koeltechnieken. Ja, en dan beginnen we met een nummer van Derek Ryan, Dreamers and Believers.

Schitterend. Hart met Stairway to Heaven. Hem en Nancy Wilson, samen het duo Hart, speelden op 2 december 2012 Stairway to Heaven als een eerbetoon aan Led Zeppelin. Led Zeppelin kreeg een Lifetime Achievement Award van de Kennedy Center Hannes in het bijzijn van president Obama. De drie overgebleven bandleden, Robert Plant, John Paul Jones en Jimmy Page, waren hierbij aanwezig en waren zichtbaar geroerd door het bijzondere optreden van Ann en Nancy Wilson, een gospelkoor en een geweldige band. Ja, prachtig mooie keuzes, San. En dan de derde van San. Ja, die mocht in zijn lijstje toch niet ontbreken. San is een hele grote Kids-fan. Hier komt Scarlet Ribbons.

It's Gonna Be Alright is een nummer van de Nederlandse band Smile. Smile heeft niet zo lang bestaan. Een jaartje of drie ongeveer. Twee singles van de band bereikten de Nederlandse hitlijsten. En deze It's Gonna Be Alright was hun grootste hit. En die werd geschreven door George Kooijmans van de Golden Earring. De band specialiseerde zich in de sound van de Beatles. Dat kan je ook wel heel goed horen. Dan gaan we verder met twee nummers uit de stenen tijdperk. En dan beginnen we in 1961 met Sue Thompson.

Island of Dreams is een liedje geschreven door Tom Springfield en uitgebracht door de Springfields in 1962. Het nummer stond 26 weken in de Britse lijsten. En het was ook een internationale hit, hoor, tot Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Island of Dreams is gecoverd door een aantal artiesten, waaronder Johnny Tillotson, Mary Hopkins en The Seegers. Dan gaan we verder met zo'n Engelse band die vooral in de jaren 80 zeer succesvol waren. En daar hoorden ook zeker de Stranglers bij. Hier zijn ze met het mooie Golden Brown.

maar dat je die vaak op de radio zal horen. Military Madness, Graham Nash. Graham Nash is een Brits-Amerikaanse muzikant, zanger en songwriter. Hij staat bekend om zijn lichte tenorstem en om zijn bijdrage als lid van The Hollies en Crosby, Stills, Nash & Young. Nash is een verzamelaar van fotografie, een gepubliceerd fotograaf en een pionier op het gebied van digitaal printen. Hij werd in 1997 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame als lid van Crosby, Stills, Nash en ook als lid van The Hollies. Hij werd in 2010 benoemd tot officier in de orde van het Britse Rijk. Ter ere van zijn verdiensten voor de muziek en het goede doel. Ja, goeie man dus. Dan gaan we verder met een nummertje van Danny Vera. Jesus and the

Richard Marie van Cliff Richard. Dat was alweer het ene laatste nummer van deze aflevering van Terug in de Top 40. Je kunt hem vannacht nog een keertje beluisteren als je wil. En dat is van 1 tot 3 uur. Maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond met Rond Sessen. En vandaag sluit ik dan natuurlijk weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. Dat zijn deze keer de Faces met daarin Rod Stewart. Ja, en ik weet dat mijn zus Aal altijd trouw luistert. Die houdt hier misschien niet zo erg van. Een beetje te hard. Maar ja, Kees die hield ook wel van een beetje ruig. Hier zijn de Faces met Stay With Me. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet heel veel files in Noord-Holland vandaag. Op de meeste plekken heb je minder dan 5 minuten vertraging. Dat is niet het geval op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep sta je 7 kilometer in de file met een vertragingstijd van 5 tot 10 minuten. En ook op de A6 is het druk richting Muiden. Een autobrand veroorzaakt behoorlijke vertraging tussen Almere Haven en de Hollandse Brug. Reken hier op een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is

0: 7 uur.
1: Tussen 6 en 7.
0: Presenteert Love Radio. De gezelligste, de mooiste, de leukste,
1: de allerbeste countryplaten ooit gemaakt.
2: The Country and Western Experience.
0: Met Marcel Hansen.

Hij leeft er steeds trouwens, hè? Flaco Jiménez. Superleuk trouwens. Dik in de 80 ook alweer. Goedenavond, dames en heren. Vanavond even geen country en western experience, maar even invallen voor niemand minder dan Michel Koning. Collega natuurlijk. Hij is een weekendje weg. Houdt ook niet echt van voetbal. Dus ik heb gezegd, nou, ik ga wel even invallen vanavond voor jou. Na de klok van 6 uur hebben wij Jaap Mol. Die gaat mijn programma even overnemen. Ja, want mijn overbuurvrouw wordt ook 50 vanavond, Tilly. Alvast van harte gefeliciteerd. En dan gaan we vanavond ook even voorzitten zo allemaal. En ja, alles is opgelost. We gaan lekker de muziek draaien. Ik heb van alles en nog wat meegenomen vanavond. Dus blijf lekker luisteren vanavond. Ga de volgende plaat draaien. Voor de Americana en Country Classics. En dan gaan we weer terug naar de jaren 70. Want toen kwam deze man met deze plaat uit. Ja, een van de producers van de Eagles, laten we eerlijk zijn. Hij was wel goed in die tijd hoor. Ook is een solo CD. En daar kwam ook dit nummer vanaf. Dat heette Only Lonely. Jerry Shadow.

Terug naar de jaren 70 met J.D. Souther. Lekkere platen. Waar hoor je nog, hè? Alleen op de LOVE. Dit soort zin is allemaal. We hebben het programma een beetje aangepast natuurlijk. Ook in verband met de voetbal, de gezelligheid, het weer. Ik,

En ook nog even allemaal live dit hoor. Ik heb het nog op DVD staan ook trouwens dit. Ik heb hem meteen geïmporteerd vanuit uit Brazilië vandaan. Want dit concert, als je het ook gaat bekijken met de beelden erbij. Het is ongekend mooi allemaal. Met heel veel 12-snarige akoestische gitaren. Precies iets waar ik allemaal van hou. Ja. U hoorde de formatie César e Paulinho. Het concert heette... ik moet andere schrijven hebben. Dat gaat veel beter, ja. Het concert heette Alma Setaneia. En u hoorde het nummer, even kijken. Saudade de Minha Terra. En ze hadden ze als special guest Belmonte en Amaria. Erg mooi allemaal. We gaan het even hebben over niemand minder dan... U hoorde hem al in de openingsplaat met de Mavericks... over Flaco Jiménez. Ik moet er ook iets over vertellen. Geboren in San Antonio... 11 maart 1939 was een Amerikaanse accordeonist, met name op de knopaccordeon. En hij is trouwens overleden. Dat ben ik even, onderschat je wel eens een keertje. Maar hij overleed trouwens op 31 juli 2025, vorig jaar. Ik moet er even bij, mijn excuses even voor de verkeerde informatie. Hij is een Tejano, oftewel een muzikant uit het grensgebied van Texas en Mexico. Zijn vader, Santiago Jiménez Jr., waar hij al mee speelde op zijn 7-jarige leeftijd, was een van de pioniers van de conjunto muziek. Door het toelaten van allerlei andere muziekstijlen is de benaming nu Tex-Mex muziek. In 1960 trad hij nog enkele jaren op met Doug Sam, toen beter bekend van de Sir Douglas Quintet. Daarna ging Jiménez naar New York en speelde hij daar nog even met Dr. John, David Lindsay, Peter Roan, Ry Cooder, Bob Dylan en nog vele, vele anderen. Ry Cooder hielp Jiménez aan een bredere bekendheid, waardoor hij regelmatig buitenlandse tournees maakte en een graag geziene medewerker was van andere muzikanten, zeg maar. En dan moet je ook bijvoorbeeld voorstellen, Flaco werd bekend eigenlijk door het concert van Ry Cooder. Die trad toen voor de eerste keer op met Chicken Skin Music. En Flaco deed daar voor de eerste keer in mee en het was meteen bam raak allemaal. Samen met Freddy Vedder, overleden trouwens in 2006, en Doug Sam, ook overleden in 1999, speelde hij nog in de superband de Texas Tornadoes. Ga ik straks ook even een nummer van draaien. En in 1996 kregen ze een Grammy in de categorie Beste Tejano Performance. In 1986 won hij de Grammy Award met een lied van, geschreven over zijn vader, Aye Te Dejo aan San Antonio. Jiménez speelde ook met niemand minder dan Los Super samen, het Los Super 7, met onder andere David Hidalgo en César Rosas van de formatie Los Lobos. Ook met Joe Eli, Ruben Ramos en niemand minder als Rick Trevino. In 1989 maakte hij een tournee door Nederland met de Limburgse band De Rowan Hazen. En verder speelde hij ook in 1994 mee op het album Shine On van onze eigen Cats uit Volendam. Toen nog even zonder Piet Veerman. Flaco Jiménez overleed op 31 juli 2025 op 86-jarige leeftijd. Maar hij heeft een schat aan muziek achtergelaten. En hij was al een beetje ingestart, maar maakt niet uit. We gaan er gewoon lekker verder draaien. We pakken een mooie plaat van hem, van het album Sleepy Town. En dat heet... Dan gaan we even opnieuw afstarten, want dit moet even beter natuurlijk. Oké, we gaan er gewoon lekker opnieuw instarten. Het komt van Sleepy Town. Vanavond het nummer, de nummer 6 van deze CD. En die heet No More Running Around. Kom maar, Flaco. Flaco heeft nog geen zin. Ja, gaat nu goed. 'Cause I had-

terug naar de jaren 70 met twee grootheden. Ja, deze ook, Neil Young. Je hoorde Comes a Time. En daarvoor hadden we een hele mooie van niemand minder dan Anne Murray. Deed Walk Right Back. Dan is gelukkig weer onze grote vriend Rick Trevino op tournee. Hij is nu op dit moment, ik heb een beetje contact met hem. Hij gaat nog niet naar Europa, helaas. Hij was hier de laatste keer in Volendam in 2014. Met een weergeloos concert. Hij kon niet met een hele band komen. Maar ja, door financiële omstandigheden konden we maar een gedeelte daarvan krijgen. Maar het was evengoed een hele mooie avond met Rick Trevino hier in de Jozef hier in Volendam. Ik ga toch even een plaatje van hem draaien. Werd geproduceerd trouwens door Raoul Malo van de Mavericks. We gaan even terug in de tijd met Rick Trevino met het gelijknamige album Better in Texas.

Dit zou nog wel eens de opvolger kunnen worden van niemand minder dan Raoul Malo, vind ik. Richter Vigno, ik geef hem nog een kans, laten we eerlijk zijn. We gaan het even snel hebben over Julio Iglesias. Want die werd geboren in Madrid op 23 september 1943. Is een Spaanse zanger, de bestverkopende Spaanse artiest en internationaal één van de bekendste Spaanstalige zangers. Hij is de vader van, trouwens ook van zanger Enrico Iglesias. In 1972 scoorde hij een van zijn grootste hits, Un Canto a Galicia, een lied van Galicius. Weliswaar, hij zelf in Madrid is geboren, maar zijn vader was trouwens een Oerense uit Galicië vandaan. In 1984 had hij het hitalbum 1100 Bel Air Plays uit. Daar werden maar liefst 3 miljoen exemplaren van verkocht. Hij nam ook een duet op trouwens met Diana Ross. En vergeet ook niet even het duet met To All The Girls I've Loved Before van Willie Nelson. Werd ook een groot succes. In de jaren 90 ging Julio terug naar de wortels van zijn Spaanse muziek en bracht in 1996 een cd uit met het bijnaam The Tango. Daar werden trouwens even niet minder dan 300 miljoen exemplaren van verkocht. En daarna verschoof de belangstelling van het publiek steeds meer naar zijn zoon Enrique en verdween Julio trouwens een beetje uit het spotlicht. Maar in 2015, in februari, werd hij benoemd tot ereburger van Madrid. Ja, je hoort nog heel weinig trouwens van Julio Iglesias. Hele goede muziek achtergelaten. En ik ga eens een lekkere aparte plaat draaien die je niet zo vaak van hem hoort. Maar ik vind het mooie. Even kijken. Ja. We gaan terug in de tijd, naar de jaren 90. Het was een soort comeback van Julio. Maar wel met een lekkere plaat. En die heette Moralito.

Nou, we zijn wel een beetje opgewarmd voor vanavond. De wedstrijd van 7 uur. Ja, we hebben er zin in. Hè. De bal kan alle kanten op vanavond. Maar het kan ook heel erg spannend gaan worden. Maar we gaan gewoon winnen, jongens. Laten we eerder gewoon zijn. We gaan gewoon winnen in Nederland zelf. Ik zeg 2-1. U hoorde Sam Samudio terug in de tijd. Samen met op de accordeon wederom Flaco Jiménez met Palomita. En u hoorde ook Julio Iglesias met Moralito. En dat is ook een plaat die je niet meer vaak hoort. Wat je ook niet vaak op andere radiostations hoort, is onder andere deze platen. Want wij, vaste luisteraars hier in Volendam, Eendam en omstreken, die kennen bepaalde artiesten waar je meteen zegt van ja, die moet je weer eens aanzitten. Ga ik vanavond even doen. Mooi van Linda Ronstadt.

0: Dan krijg ik weer even trouwens wel hot nieuws hierover van onze eigen Jaap Mol hierover. Die zei, dit is trouwens niet ingezongen door Steve Mulder trouwens. Dan, wie dan wel, Jaap? Ja, het kan ook Boskerk zijn of een van die andere. Naaien en braaien, zeg ik wel eens. Hè? Maar je weet het dus niet, hè?
1: Internet,
0: oké. Okay. Maar was al een leuke plaat van Steve Mulder. Wat je eigenlijk nog van deze gast zou verwachten trouwens. Na de klok van 6 uur hebben wij Jaap Mol. Die gaat voor mij invallen. Ja, ik ga ook even voorzitten. Mijn buurvrouw wordt 50. En Jaap, ik vind het leuk dat hij het doet voor mij. Die gaat mijn uurtje even overnemen. Na de klok van 7 uur. En natuurlijk ook nog even de muziek BV. Na de klok van 7 uur. We gaan eruit met de gezellige. Ja? Ja.
1: Dus geen zin in de voetbaldoctrine.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Tikje links, tikje rechts, tikje opzij. Tikje achteruit. De muziek BV geeft redding.
0: Nou, laten we het open, Jaap. We gaan eruit met de Texas Tornado's. Iedereen, tot de volgende week. Hoi!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: 7 uur.
1: Tussen 6 en 7.
0: Presenteert Love Radio. Experience of a lifetime. De gezelligste, de mooiste, de leukste.
1: De allerbeste countryplaten ooit gemaakt.
0: De Country and Western Experience. Met Marcel Hansen.

Goedenavond en welkom bij Marcel's Hansen Country and Western Experience. Hij is even lekker vandoor en ik mag het programma even overnemen. Mijn naam is Jaap Mol. Dus we gaan gewoon lekker even een uurtje gezellige of lekkere country en bluegrass muziek draaien. Marcel die bereidt zich voor op de wedstrijd. Ja, Zweden-Nederland heeft een verjaardag. Dus ik denk bij mezelf, laat ik nou invallen, heeft die jongen ook een skietje vrij op de zaterdagavond. Ik begon met Nathan Carter en Trouble in the Fields. En daarna was dit nummer van Samantha of Sarah Jane Nelson, Every Other Weekend. En zoals het mij betaamt, hou ik altijd wel een beetje van lekkere bluegrass. En daar ga ik mee verder. She is the Ramblin' Kind van de Caleb Daughtry Band. En daarna Poe Ramblin' Boys met Biding America Goodbye. En dat geldt voor vandaag de dag. Dat gaat gewoon op. Maar goed, oké, komt-ie.

Jawel, de Poe Ramblin' Boys stonden een tijdje terug nog in Paradiso. En dan is het altijd jammer als je dan later leest. En dan ben je te laat. En zo is Sierra Farrell binnenkort ook 30 juni volgens mij in Paradiso. Sierra Farrell natuurlijk fenomenaal. Ik zal straks even wat van haar draaien. Want je zit een 3 uurtjes met mij, direct onder het voetballen door, en je hebt geen zin naar de Koeman-doctrine te kijken van tikje terug, tikje vooruit, tikje links, tikje rechts. Dan ben je welkom in de Muziek BV. Robbie Koning die komt direct ook als technicus, dus we gaan hem weer gezellig maken vanaf 7 uur. Even kijken, Tim O'Brien en Jen Fabricus. Ja, dat is een echt paar. En die hebben in april afgelopen jaar... hebben ze nog een concert gegeven in Groningen. Maar O'Brien begon zijn carrière in de invloedrijke bluegrass groep Hot Rise. Groeide uit tot een vaste waarde binnen de Amerikanen en de country. Hij werkte dan ook samen met grootheden zoals Emmylou Harris, Steve Earle, Sturgill Simpson, Mark Knopfler. En hij was ook te horen op de soundtrack van Oh Brother, Where Art Thou? Zijn warme stem, trefzeker spel, sterke songs leveren hem... Leveren

leverden hem 2 Grammys op. En sinds enkele jaren speelt hij samen met zijn vrouw Fabricus, Jan-Jane John Fabricus. En ja, op het podium, ik heb hem onlangs of een paar jaar terug nog gezien in Paradiso. Ik zie hem liever dus met de band. In de zomer van 2025 verscheen nog hun samen eerste duo-album Paper Flowers. Een intieme akoestisch plaat die ze samen nu presenteren. Ergens, volgens mij dit jaar, komt hij nog in Nederland. One Girl Cried, dat is een plaat al uit 1997 volgens mij, van Rock in My Shoe. En die plaat behaalt eigenlijk een verhaal wat hij vertelt van een artiest die zijn gitaar uitpakt en die zijn liedje gaat zingen. En even verderop in de zaal zit een meisje en die wordt zo geraakt door de song en de tekst die hij zingt. En met z'n tweeën krijgen ze dan toch een oogcontact en begrijpen ze elkaar wat het betekent, wat die tekst in het liedje betekent. En hij noemt het dan, er was toch 1 iemand in de zaal. One Girl Cried. Prachtig nummer, mooie tekst. Tim O'Brien.

Liam Mason. En dat is een muzikant, wiens verhaal er eens en er een is van veel veerkracht en vastberadenheid. Want hij groeide op aan de golfkust van Florida. En als zoon van een Bosnische oorlogsvluchteling die hun thuisland waren ontvlucht, op zoek naar een beter leven voor hun kinderen. En vanaf jonge leeftijd voelde Leon zich aangetrokken tot de kracht van storytelling via de muziek en vooral door het werk van artiesten als Townes Van Zandt en John Prine, Bob Dylan, Guy Clark. Leon begon al op de middelbare school in de lokale bars te spelen, waar hij zijn vakmanschap verfijnde en een trouwe aanhang opbouwde. En na zijn afstuderen besloot hij zijn passie voor muziek in New York City na te jagen. Terwijl hij speelde na een tijdje en realiseerde Leon zich dat de drukte van de stad niet het hart van hem was. Dus hij zocht lekker de rust op om te componeren en mooie liedjes te maken. En hij heeft ook een mooie cd's gemaakt. Leon Mason, M-A-J-C-N. Robby Koning die is alvast in de studio aangekomen. En Rob, ik heb nu een liedje. En als je vanavond door Nederland loopt, dan is dit liedje van aan de orde eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Luister maar naar deze tekst.

You Can Be High van The Small Glories. Hele leuke, prettige, goede plaat. The Small Glories. En nu heb ik een plaatje van Sarah Beth Terry. En Sarah Beth Terry, ja, die schrijft heel veel songs ook samen. En ook weer voor artiesten zoals Craig Morgan, The Gator. De Gator Vogelband bedoel ik eigenlijk. Gary Nichols. En Gary Nichols die is dan weer van de Steel Drivers. De Goodwin Brothers. En nog veel meer. Ze heeft zelf ook een plaat uitgebracht. En daar ga ik een nummer van draaien. En dat nummer dat heet dan The Green Side of the Ground. Sarah Beth Terry.

Ja, prachtig. Glenn McNeil, If I Would. Even kijken, want het zit er voor mij, zit het er alweer op. En ja, dan moet ik even kijken hoor, daar ben je. En dan hierna natuurlijk heb ik nog een heel lekker uurtje met hele mooie, twee uurtjes met mooie muziek. Ik zit erop, koning weer achter de knop. Dus blijf lekker hangen bij de Muziek BV. Als je denkt bij jezelf, nou, de Koeman-doctrine, dat heb ik nou wel gehad. Tikkie terug, tikkie achteruit, tikkie opzij, tikkie terug. Zonder Joey Veerman. Dus dan blijf dan lekker gewoon luisteren naar de Muziek BV. Dat is de uitkomst en de redding, want ik heb een heel mooi programma mee. Dus tot zo, na het nieuws.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
11: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is

0: Ja, excuses Rob.
1: Ja, maar ik zei het hoor.
0: Maar goed, Gordon Lightfoot. En voor de liefhebbers die geen voetbal kijken, het staat 1-0 voor Nederland. Brobby hierop.
1: Ja, Brobby zeker. En, hij stond vrij voor de goal. Op de 5 meter tikte hij hem binnen.
0: Ja, nou, we gaan het. We zullen het blijven volgen. Goed, als je niet kijkt en lekker luistert naar de Muziek BV, ook welkom vanavond. Mede namens Rob achter de knop.
1: Ja,
0: ja, de technicus Robbie Koning is ook aanwezig. Ja, ik begon met Gordon Lightfoot, zoals ik al zei. Carefree Highway, van zijn geweldige cd uit 1973. Sundown. Sundown, die kwam ook nummer 1 in heel de wereld, volgens mij. Was een million seller. En die cd, ook een prachtige, mooie LP toen nog, op vinyl. Mijn volgende plaat, dat is Andrew Ferris. En Andrew Ferris, die speelt al eigenlijk, hij is geboren in 1959 en speelt al verschillende jaren. Hij was vroeger achtergrondzanger, toetsenist van de rockband Inks. En in 2021 bracht hij zijn eerste debuut solo album uit. En daar ga ik een plaatje van draaien. En dat plaatje heet dan ook Apache Pass. Hij werd geboren op 27 maart en in West-Australië. En als zijn zoon weer dan van Dennis en Jill Ferris. Hij is op één na de oudste van 4 kinderen. Hij heeft 2 broers. John, geboren in 61. En Tim in 57. Zus Ellen. En op 15-jarige leeftijd hadden de Ferris en zijn familie een vakantie in Londen, waar ze zelfs een optreden van de Beatles bijwoonden. Wat zijn dat gelukvogels geweest. Maar wij draaien lekker Apache Pass van Andrew Ferris.

0: Ja, een prachtige plaat van Candy Carpenter en Brandy Carlisle. Dirt Around the Tree. Komt van hun cd, of eigenlijk van haar cd, When the Asteroid Comes. Ja, dan hebben we een probleem. Want meestal, dan als die op de aarde neerknalt, Rob, dan hebben we een paar gaatjes in, ja, in onze aardkloot. Zeg Rob, er is een tweede goal gescoord.
1: Ja, weer door Robbie.
0: Weer door Robbie. Dat betekent dus dat Memphis Depay nooit meer in het veld komt. Of zou die...
1: Nee, die is zijn plekje voorlopig kwijt. Ik durf het wel eigenlijk wel te zeggen dat hij gewoon zijn plek voor altijd kwijt is.
0: Ja, en als Robbie nu nog een derde maakt, dan...
1: Dan is hij helemaal klaar.
0: dan hebben we dat helemaal gehad. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar we gaan gewoon door met ons mooie programma. En ik ga verder met een prachtige plaat van Daley & Vincent. En Daley & Vincent hebben een tijdje een beetje een pauze gehad. Kunnen we dat zeggen, pauze? En Daley & Vincent, dat zijn ja twee stemmen, één visie in het hart van de Amerikaanse muziek.
1: Ja, en de leden van de krant... Ole Opry Grammy genomineerde en meervoudige prijswinnaars Daley & Vincent behoren tot de meest gerespecteerde en gevierde duo's in de Amerikaanse rootsmuziek. Met ongeëvenaarde harmonieën, meesterlijke muzikaliteit en een kenmerkende mix van bluegrass, country en gospel hebben Jamie Daley en Darin Vincent een carrière opgebouwd die wordt gekenmerkt door de uitmuntendheid, authenticiteit en hart.
0: Ja, en sinds de lancering van hun duo in 2007 hebben Daley & Vincent inmiddels al meer dan 30 prijzen gewonnen. Opgetreden op de iconische podia zoals de Carnegie Hall en de Hollywood Bowl en de Grand Ole Opry. En contact gemaakt met het hele land via een gesyndiceerde Daley & Vincent show op de RFD-TV. 2026 bereikte ze een belangrijke mijlpaal met Ruby. Een meer wekelijks nummer 1 hit in de Bluegrass Today hitlijst. Waarmee ze hun positie als een van de toonaangevende acts in de moderne Bluegrass verder verstevigende. Hun nummer I Leave My Heart in Tennessee werd aangenomen als de officieel Tennessee State Song. En hun jaarlijkse Daley & Vincent Music Fest in Hiawassee, Georgia, blijft de fans uit het hele land trekken.
1: Terwijl ze zich voorbereiden op de release van een aanstaande album op 12 juni 2026, blijven Daley & Vincent de tradities van de Amerikaanse muziek eren en brengen ze hun eigen onderscheidende geest in elk optreden. Geworteld in geloof, vriendschap en een gedeelde liefde voor de muziek, blijven ze toegewijd aan het opbeuren van het publiek en het voorzetten van deze nummers voor generaties die komen.
0: Nou, en die cd die op 12 juni is uitgekomen, die heet dan ook A Beautiful Life. En daar wil ik het nummer I'll Keep Going van draaien.

0: Mackenzie McCady, Someone in Oklahoma. Het is een single van in 2016 net uitgekomen. En Mackenzie McCady, dat is een country music artiest bij Clarksville Creative Sound. Eigenlijk ook een beetje bekend om haar uitzonderlijke vaardigheden, want ze is een violiste. Meervoudig prijswinnaar en erkend om haar unieke geluid en vertelkunst. Klinkt ook een beetje lekker, een beetje lekkere ouderwets country, ja. Rob.
1: Pas precies bij dit weer.
0: Ja, en bij ons programma.
1: Ja, ook dat nog.
0: Ja, Mackenzie's muziek is een beetje geïnspireerd door haar levenservaring en haar liefde voor de country music. Haar passie voor deze muziek begon op jonge leeftijd en is dan in de loop der jaren alleen maar sterker geworden. En met elk optreden streeft ze ernaar contact te maken met haar publiek om een onvergetelijke avond en ervaring te creëren. Mackenzie is de Cowtown Society of Western Music's Rising Star van 2026. En in 2024 was ze CMA of Texas Rising Star. Dus dit is geen kleine dame en we zullen nog heel veel van haar horen. En dat wil ik ook, want we houden een beetje van die lekkere country muziek. Rob Linus, en die komt van zijn cd uit 2021, Blood, Sweat and Beers. En daar draai ik het nummer van Patty Lynn.

0: Ja, Craig Morgan, Ballad of Mr. Jenkins. Een prachtig mooi verhaal over alles dat samenhangt met de toevalligheden in het leven. Little Bit of Life uit 2006, daar komt het vanaf. En ja, de man die blijft maar leven en elke keer ontmoet hij komt hij wat in zijn leven tegen. En dan staat dat weer synchroon met een andere gebeurtenis. Mooi tekst, mooi ballad. Tammy Cochran die groeide op, werd geboren eigenlijk in 1972... als dochter van Mabel en Delmar Cochran. En zij was de derde van drie kinderen. Rob, jij bent de oudst.
1: Ik ben oudst, zeker.
0: Van twee of van drie kinderen?
1: Van drie kinderen. Ik heb nog een zusje van 12 en van 10.
0: Ja. Dus, Tammy Cochran was de derde van drie kinderen. En ze groeide op en luisterde veel naar de songs van Loretta Lynn, Barbara Mandrell. Ze zong natuurlijk zo dat allemaal gaat in de geschiedenis eigenlijk met zangers en zangeressen. In de plaatselijke kerk van haar familie. Rob, zit jij ook op een kerk jongerenkoor of nog niet?
1: Nee, nog niet. Maar ja, waar kan ik me inschrijven?
0: Hoofdmeester Beumekoor. Ja. Ja, nee. Want zelfs Jan Smit zat daarin, hè?
1: Ja, dat zie je nu, wat hij bereikt in zijn leven. Met zo'n koor, met erin.
0: Jan Smit, die ontwikkelt ook zijn stem in het koor van meester Beumer, zoals wij dat noemen. En meester Beumer leeft niet meer, maar we noemen het nogal het meester Beumerkoor. Maar goed, Tammy die deed mee aan het talentenjacht, won dat. Sloot zich aan met een paar bands. En voordat ze eigenlijk haar eigen band oprichtte, de Tammy Cochran Country Band. En die speelde dan weer op kermissen en bruiloften. Ze ronde haar middelbare school af, vervolgde een beroepsopleiding om secretaresse te worden en verhuisde daarna naar Nashville, Tennessee. Maar daar, in 1998, werd ze eigenlijk een beetje een songwriter voor Warner Bros. Records. En Cochran Shane Decker bood zijn hulp aan bij het maken van de demo's om naar platenmaatschappij te sturen. Nadat hij Tammy Cochran had gezien. Hielp haar ook mee als baan als songwriter bij Warner Chappell. En haar demo's die werden dan weer opgestuurd naar Epic Records. En daar volgde ze haar single uit If You Can, gevolgd door So What. En hoewel geen van beide singles de top 40 van de country hitlisten bereikte, bereikte haar derde single Angels in Waiting, geschreven over haar broers. Het hoogste plaats, en dat was nummer 9. Het succes leidde tot de release van haar gelijknamige album Tammy Cochran. En de video van Angels in Waiting won een Christian Country Music Award voor beste video van het jaar. De vierde single van die cd, I Cry, bereikte ook de top 20. Maar ik wil toch wel het mooie Angel in Waiting draaien. Eigenlijk een triest verhaal, waar gebeurd verhaal. En het gaat over haar broer. En laten we maar naar luisteren.

0: Ja, een prachtige mooie plaat van Richard Barone. Close the door lightly when you go. 2017 van zijn CD Sorrows and Promises. Rob, we zijn nu in de pauze. 2-0 voorstand, maar de wedstrijd is nog niet geklaard hoor. Want het had ook dus 4-2 kunnen staan.
1: Ja, dat klopt. Een afgekeurd doelpunt nog zelfs vanuit de vrije trap. Verbrugge.
0: Verbrugge
1: die stopte ernaast.
0: Twee doelpunten heeft hij. Twee zekere doelpunten haalde hij uit.
1: Haalde maar het doel, maar hij zit ook één keer mis. Maar dat was bij de spel, dus het was afgekeurd.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet wat er nog gaat gebeuren. Maar ik denk dat het toch wel spannend wordt.
0: Het wordt nog spannend hoor.
1: Ja.
0: Want als Zweden, als hij 2-1 wordt, nou, ik weet het nog niet. Maar goed, laten we positief blijven. Nederland moet gewoon doorzetten. Het moet 5-0 worden van Nederland.
1: Ja.
0: We moeten niet slap happen. We moeten lekker doorrammen. We gaan zo direct naar het nieuws van 8 uur. En na 8 uur hebben we nog een heel prachtig mooi uur muziek BV. En ik heb een liedje ook nog van Brandy Clark. Your Life is a Record bracht ze uit in 2019. Love is a Fire. En Brandy Clark stond ook hier in Paradiso. Heb ik mogen bewonderen en was geweldig goed. Laten we het zo zeggen. Werd geboren in 1975. Geweldige artiesten. Maar dat zie je nou. Want die Tammy Cochran, waar we het net over hadden, Rob, dat was ook een songwriter. En Brandy Clark is ook een songwriter. En haar nummers zijn ook uitgevoerd door, laten we maar even, Reba McEntire, Miranda Lambert, Sheryl Crow, Billy Currington. Dat zijn geen kleine namen. Wij gaan naar het nieuws met Love is a Fire van Brandy Clark. Tot zo.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 tot 5:00 PM.
10: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

0: Ja, goeie avond en welkom terug in de Muziek BV. Goeie avond en Nederland heeft een 3-0 voorsprong behaald. Goed, ik begon lekker met Gabe Garcia, I'm the One That Ain't Coming Back. 2021, One More Memory for the Road. Rob, we hebben 3-0 op de klok staan.
1: Ja, een goede voorzet van Dumfries vanaf de rechterkant volgens mij. En Gakpo die tikt hem zo voor Leerdoe binnen.
0: Ja.
1: Een knappe goal.
0: Ja, ik was nog even bang voor buitenspel, maar dat viel weer mee. Goed, nou, Nederland 3-0 voorsprong.
1: Wij zijn tevreden.
0: Ja, we zijn tevreden. Nederland. Steve Young heb ik het over. En Steve Young, geboren in Newnan. In Georgia, Verenigde Staten, groeide hij op in Texas en Gadsden in Alabama, waar hij van plaats naar plek verhuisde terwijl zijn familie werk zocht. En tegen de tijd dat hij afstudeerde van de middelbare school, schreef hij en speelde hij nummers die de folk, blues, country en gospel die de country en gospel invloeden bevatten die hij had opgedaan tijdens zijn reizen door de South. Eind jaren 60 werkte hij samen met Van Dyke Parks en was hij lid van de psychedelische countryband Stone Country. Steve Young schreef veel nummers, waaronder Lonesome, Ornery and Mean. Dat werd dan weer gecoverd door Waylon Jennings. En Montgomery in the Rain. Dat weer gecoverd werd door Hank Williams Jr. In de jaren 70 werd Steve Young boeddhist en vegetariër. Eigenlijk zijn beste compositie, of zijn bekendste compositie, dat is Seven Bridges Road. Dat een hit werd door de Eagles nadat ze een cover ervan op hun live album uit 1980 hadden opgenomen. Maar Seven Bridges Road, dat werd gecoverd door Ian Matthews. Ian Matthews, die woont in Nederland, treedt wel eens op in Edam. Oh. What the hell? Bekende van Hollandouwer. En die maakte dus van die Seven Bridges Road de eerste cover met die 5 stemmen. Zoals de Eagles hem later hebben uitgebracht, eigenlijk nageaapt van Ian Matthews. Maar goed, eerdere covers van Seven Bridges Road werd gemaakt door Joan Baez en Tracy Nelson, Ian Matthews zoals ik zeg, en Dolly Parton, Rita Coolidge. In 1984 bracht Young de single uit It's Not Supposed to Be That Way. Het bereikte de 84ste plaat op de Hot Country Songs. Meer niet. Steve Young werd niet oud. Hij werd geboren in 1942. Overleed in 2016, 74. Maar goed, hij heeft wel veel hele mooie dingen nagelaten. En wij draaien I'm Not Supposed to Be That Way van zijn cd uit 1976, Renegade Picker.

Ja, Kenny Chesney van zijn CD 2020 Knowing You. De titelsong Knowing You. Ja, Tony Jackson. Tony Jackson, die wendde zich tot enkele van Nashville's beste songwriters om materiaal bij te dragen voor zijn album I've Got Songs to Sing. En het is duidelijk, want Tony Jackson was marinier en heeft zijn vaderland Amerika heel succesvol gediend. Hij heeft ook nog een carrière in de bankensector gehad. Maar hij heeft wel een fantastische, mooie stem. En zoals ik zeg, hij ging naar de beste songwriters in Nashville en vroeg van ja, jullie moeten een paar liedjes voor mij schrijven. Hij werd geboren in Portsmouth. En hij is ook vaste artiest op de beroemde Grand Ole Opry. En hij is ook een favoriet op de sociale media geworden. Met meer dan 100 miljoen video weergaves, video likes. Geen gauw hoe meer, we gaan gewoon lekker draaien. Van zijn gelijknamige CD uit 2017, Tony Jackson, draai ik het immens, en dan zeg ik echt met recht, immens mooie Do I Ever Cross Your Mind?

0: Ja, Michael Ray, Her World or Mine. En dat komt van zijn cd uit 2018, Amos. Daarvoor had ik Daniel Crabtree, Till We Meet Again, The Way I See It. Ja, Rob, en dan komen we aan bij Christina Murray. En Christina Murray die heeft in 2018 een uitstekende cd gemaakt, Southern Ambrosia.
1: Ja, ze is afkomstig uit Atlanta, Georgië. Maar Levy werkt sinds het afgelopen decennium in Nashville, waar ze op de podia van eerder bescheiden plaatselijke bas en juke joints schittert. De twee langspelers met eigen werk van Christina Murray gaan in beperkte kring rond en blijven tot dusver zowat onopgemerkt bij het grote publiek. Ondanks lovende recensies in de muziekpers bij het uitbrengen van Southern Ambrosia. Christina zet door, ondanks ingrijpende gebeurtenissen. De plotse dood van haar vader op haar 25e slaat diepe wonden. De coronacrisis funkt muzikale toekomstplannen. Het kan Christina niet stoppen, ze zou countryzangeres worden. Dat had ze al sinds kind al besloten tijdens autoritjes met mama en Patsy Cline's hits op de cassettespeler.
0: Ja, in 2022 was er een coverproject met Misa Arriaga, die eerder samenwerkte met onder andere Kacey Musgraves. En in die periode werd Murray's contract opgemerkt door Rachel Moore, die lange tijd met T-Bone Burnett werkte. En ze nodigde de zangeres uit voor opnames en sessies in de Muscle Souls tijdens een weekend in de wintermaanden. Uit die sessie in Alabama stamt lichtjes onderkoeld You Got Me op een broeierige uit de swamps geplukte snare groove van Jean-Paul Michel. Geflankeerd door Sean Thompson in Nashville voor Michel een snarenplan met Ethan Ballinger. En komt daar naast smartelijke harmoniezang al even huilerige pedalsteel bij, zoals in het prachtige Fool's Gold, waarin bij Aaron Ray weer opduikt in een licht wanhopige epos, de After Midnight Special, is eveneens op Kristen Murray's minder fortuinlijke persoonlijke ervaringen gebaseerd. Christina Murray bracht, zoals gezegd, in 2018 de Southern Ambrosia uit en zong een fantastisch mooi nummer, mooi song, is Tell Me, en die gaan we draaien.

0: Ja, Joe Stafford. En iedereen heeft zo zijn zanger of zangeres dat je zegt van ja, dit vind ik nou de beste zangeres. En dat is voor mij Joe Stafford. Joe Stafford vind ik altijd een stem hebben waarvan ik tijdloos kan genieten. Mateloos, zoals ja, Ramses Shaffi dat zou zeggen. En ja, ik heb dat weer dan met de stem van Murray Head. Vind ik de beste zanger die ooit op deze aardbol gestaan heeft. Maar goed, dat is ieder zijn smaak. Rob, heb jij een zanger dat je zegt, ah, die vind ik zo goed. Het kan niks zijn, het kan Simon, het kan Jan Smit zijn.
1: Ja, ik vind Simon Keizer erg goed met de muziek die hij maakt. Het is echt, zijn stem, dat is niet normaal. Het is echt, gewoon, hij blaast gewoon ver.
0: Ja, nou, geinig is dat, hè?
1: Ja, niet normaal.
0: Dan pakt jouw systeem, pakt gewoon die stem op als, ja, dit vind ik fantastisch.
1: Ja.
0: Ja, en zo heeft gelukkig iedereen zijn eigen smaak. En daarom hebben we zoveel variatie in de wereld. Dus, we gaan even naar Adam Holmes. En Adam Holmes, dat is een Schotse zanger en songwriter. Geboren in 1990, naast materiaal onder zijn eigen naam, heeft hij ook nummers opgenomen als Adam Holmes en The Embers. Hij combineert elementen van rhythm and blues, country en folk, wat hem veelvuldig airplay heeft opgeleverd op de BBC, Radio 2 en Radio 3. Ook in Radio Scotland en Ewan Bowman's BBC Scotland Quay Session Show en Virgin Radio. Daar heeft hij veel opgetreden. Hij is ook een vaste waarde voor het Britse en Europa Festival en Tour Circuit. Waarbij hij samen vaak optreedt met onder andere Laura Marling, Van Morrison, Richard Thompson, Jason Isbell, The Avett Brothers, Sturgill Simpson en de Sverges. Nou, Rob, wat is er gebeurd?
1: Ja, een doelpunt voor Nederland. Somerville, die drilde eigenlijk over middenveld, kreeg heel veel ruimte. En uiteindelijk besloot hij van een metertje of, een metertje of 16 besloot hij te schieten. En hij schoot op een goed in.
0: Ja. Nou.
1: Dus dat is even leuk om te melden.
0: 5-1. Dat doet me denken aan Duitsland tegen Spanje.
1: Ja.
0: Dat is ook 5-1.
1: Mooi wedstrijd was dat trouwens.
0: Ja,
1: was prachtig. Ik kan me niet herinneren, maar ik heb wel de beelden terugbekeken.
0: Met die kopbal van Giovanni van Bronckhorst, volgens mij.
1: Nee, Robin van Persie was dat.
0: Robin van Persie. Ja. Jongen. Ja, daarvoor heeft Van Bronckhorst ook zo ooit zo'n uithaal, dat hij in de driehoek terecht kwam met dat schot van de linkerzijde ook tegen zo'n wedstrijd. Was fantastisch. Oké, we gaan naar Adam Holmes, The Only Oceans.

0: Ja, prachtig. What a Woman van zijn CD 2026. Only Oceans. Ja, Rob, het zit er weer op voor ons.
1: Ja, helaas. Een leuke avond. Ja,
0: ik vond dat wel een hele leuk programma.
1: Mooie muziek.
0: Mooie muziek. Nederland geeft een ronde verder. Of ja, een ronde verder nou. Hè.
1: Ja, ze zijn wel door natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, het is lekker dat ze hebben gewonnen. Ja. 5-1. Knappe overwinning. Want Zweden was eigenlijk de hele wedstrijd wel beter.
0: Ja,
1: vond
0: want,
1: ik wel.
0: Hadden we toch wel meer aanvallen. En ja, Nederland heeft 9 aanvallen gehad. En waarvan ze de 5 zitten.
1: Ja.
0: Dat is, zo hoort het. Hè. Je moet het wel afronden.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké, morgenochtend dan zijn we weer terug met One Way Wind, de ochtendshow van 10 tot 12 uur hier bij de LOVE. En daarvoor dan hebben we natuurlijk het prachtige Love Classics van Peter Jonk van 9 tot 10 uur. Altijd een genot om naar te luisteren. Dus blijf lekker luisteren naar de LOVE, want die gaan gewoon na 9 uur ook weer verder. Rob, ik ga jou bedanken voor jouw bijdrage als technicus. Alle mensen bedankt. En dan zeggen wij met z'n twee altijd tot ziens, tot volgende week.
1: Dag! Dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
11: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Noteer het in je agenda, 27 en 28 juni

0: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is...

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: nationale zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bond Folks.
1: Ja, ja, en dat is gewoon elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. Dan is het tijd voor de Rugende Top 40. Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijst van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn ook weer in een ver verleden begonnen en dat was in 1966 de Spicks and the Specks van de Bee Gees. De broers Robin, Maurice en Betty Gibb playbacken nummers tussen de voorstellingen en bioscopen door. Tijdens een playbacken in Manchester gaat er iets mis met de muziek. Ze zingen live verder, tot enthousiasme van het publiek. Hun eerste platen nemen ze op in Australië. Dit nummer is nog uit die tijd. Eind 1966 verhuist de familie terug naar Engeland. Dan gaan we verder met een lekker nummer hoor van Extreme. More

No Worries is een nummer van de Britse zanger Simon Webb. Hij staat als tweede nummer op zijn debuutalbum als soloartiest Sanctuary, uitgebracht in 2005. No Worries is geschreven door Tim Woodcock, Matt Prime en Simon Webb. Het refrein van het nummer wordt ingezongen door Yvonne John Lewis, maar zij staat niet genoteerd als deelnemend artieste. Het nummer gaat over beslissingen die het leven veranderen en dat je hier je soms geen zorgen over moet maken. Dan gaan we naar een top 3 uit een top 40, uitgezonden in zo'n beetje week 12, 1965. En dan beginnen we met Jewel Akins, The Birds and the Beats.

van het spel van de Rolling Stones. Het nummer werd voor het eerst uitgebracht als single in de VS en opgenomen op het Amerikaanse album The Rolling Stones Now. In 1966 werd het opgenomen in de verzameling Big Hits, High Tide and Green Grass. Schitterend album. Een langere versie verscheen in 1975 op het album Metamorphosis. Deze was opgenomen in 1964 met Jimmy Page op gitaar en Clem Cattini op drums. Waarschijnlijk als demo. Ja, en wie staan er op één? Uiteraard weer eens een keertje de Beatles met 8 Days a Week.

Rain and Tears is een nummer van de Griekse band Aphrodite's Child. Het nummer staat op het debuutalbum End of the World, uitgebracht in 1968. Het werd een grote hit in heel Europa en bereikte de nummer 1 positie in Frankrijk. De volgende is een nummer van de Britse zanger Marty Wilde uit 1968, Abergavenny. Wilde had tussen 1957 en 1962 11 top 40 hits gehad in het Verenigd Koninkrijk, als onderdeel van de golf rock'n'roll muzikanten die eind jaren 50, begin jaren 60 populair waren. Sindsdien was zijn bekendheid gedaald en lukte het niet meer om op eigen kracht in de hitlijsten te komen. Hier komt Abergavenny.

Traction to Matrixion is een nummer van de Nieuw-Zeelandse muzikant Tim Finn. Het is de eerste single van zijn eerste solo-studioalbum Escapade, uitgebracht in 1983. Brian Timothy Finn, beter bekend als Tim Finn, speelde zowel solo als in Split Enz, Crowded House en de Finn Brothers. Tim is de 6 jaar oudere broer van Neil Finn en oom van Liam Finn. De volgende is van Raymond Frogat, Calo La Vita.

Talking Loud and Clear, Orchestral Manoeuvres in the Dark. De groep wordt beschouwd als een pionier van de elektronische muziek en combineerde een experimentele, minimalistische stijl met pop-invloeden, waarmee ze een sleutelrol speelden in de opkomst van synthpop. OMD was de eerste Britse synthesizerband met twee leden die live optrad en wordt wel omschreven als het originele synthpop-duo. Ondanks een wisselende bezetting blijft de centrale combinatie van McCluskey en Humphries het belangrijkste kenmerk van de groep. In de Verenigde Staten was de band een van de eerste prominente in de door MTV aangewakkerde Second British Invasion. Dan gaan we naar het Frans-Duitse van vandaag. En dan beginnen we met Catherine Ferry, de

Duitse bijdrage is van Conny Vrobes. Zwei kleine Italianen. Cornelia Vrobes, aan het begin van haar carrière bekend als Die Kleine Cornelia en later als Conny, is een Duitse actrice die in de jaren 50 en 60 als zangeres een tieneridool was. Als beroep wordt aangegeven zangeres, toneelspeelster, filmactrice, spreekster, actrice en muzikante. Ja, vrij uitgebreid kan je wel zeggen. Dan gaan we verder met Atomic Kitten met Hole Again.

En Pretty Flamingo is een liedje geschreven door Mark Barkan, die in 1966 een hit werd toen de opname ervan door Manfred Mann als single werd uitgebracht. En deze single bereikte op 5 mei 1966 de nummer 1 positie in de Britse single chart. Dan gaan we naar de eendagsbrief van vandaag en dat is Supergirl van Ramon. Ja, het nummer is uitgebracht in 2000, dus dan zou je zeggen, nou, dan hebben ze toch nog altijd tijd om nog een hit te scoren. Maar nee, helaas, ze zijn in 2010 alweer gestopt. Hier komt Supergirl.